0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van...

0: uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren
1: en op weg naar je werk.
2: De WOS dagstart.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart. Opstaan was nog nooit zo leuk. Met de muziek van de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

je het best met de WOM.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste

0: helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zandt zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De WOS dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
3: En op weg naar je werk.
2: De WOS dagstart.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.
5: Thuis in jouw regio.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De WOS wil weten hoe schoon inwoners hun eigen buurt vinden. Daarvoor is vandaag een nieuwe vragenlijst geopend. Inwoners kunnen aangeven hoe zij de netheid van hun straat, wijk of dorp ervaren en waar zij zich aan ergeren. Ook kunnen inwoners op een kaart plekken doorgeven waar vaak zwerfafval, grof vuil of andere rommel ligt. De WOS gebruikt de resultaten voor nieuwsartikelen en reportages over de netheid in de regio. De afvalstoffenheffing in Westland gaat volgend jaar met ongeveer een kwart omhoog. Een meerpersoonshuishouden betaalt daardoor in 2027 bijna €475... tegenover ongeveer €380 nu. Volgens het college zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval de afgelopen jaren gestegen. De gemeente wil die kosten niet langer aanvullen uit de financiële reserves en wordt gewerkt aan een nieuw afvalplan om de hoeveelheid restafval te verminderen. De eerste ALS-scheurkalender is overhandigd aan Debbie van Holstein. De kalender is een eerbetoon aan haar moeder, Jeannette van Holstein, die zich jarenlang inzette voor Stichting ALS Westland. Jeannette maakte vorig jaar zelf een scheurkalender en overleed begin dit jaar aan ALS. Vrienden hebben het initiatief voorgezet. De kalender kost €15 en de volledige opbrengst gaat naar ALS Nederland. Dan nog het weer. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger en laat de zon zich af en toe zien. Een enkele bui blijft mogelijk. Het is ongeveer 21 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond

0: komen er meer opklaringen. Vanavond komen er meer opklaringen. Eerst kan er nog een bui vallen, later wordt het overwegend droog. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: WOS Dagstart.
1: Wees wakker.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: mijn gezicht.
1: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de Weer met de lunch.
2: Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek.
1: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 3 oktober verandert het centrum van Schavenzande in een Frans paradijs vol klassieke voertuigen en brommers. Geniet op het Marktplein van Franse gezelligheid, wijn en stokbrood, terwijl je in het goede doel Team Westland steunt. Op zondag 4 oktober is de familiemusical Pippi en de Piraten te zien in De Naald met het allersterkste meisje ter wereld. Reis mee met Pippi, Tommy en Annika naar het mysterieuze eiland Takatuka om Pippi's vader te redden van de piraten. Op donderdag 8 oktober brengt correspondent Lia van Beckhoven haar scherpe en humoristische observaties over Groot-Brittannië naar Theater Koningshof. Van de koninklijke familie tot de Brexit, een unieke blik achter de schermen van het Britse leven. In De Naald is de grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten te zien. Wanneer winterweer pakjesavond dreigt te verpesten, proberen de pieten iets nieuws uit te vinden. Lukt het ze om samen met K3 alle cadeautjes op tijd te bezorgen?
1: Meer agenda tips op onze regio vind je op bos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
5: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
4: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
6: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
4: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag. Dat betekent dat de vrijdag net gestart is. Dus 7 uur. Lekker weekend gaan we tegemoet. Luc, heb jij gisteren nog wat leuks gedaan? Volgens mij was jij gisteren naar Rotterdam of zo.
1: Ja, klopt.
0: Heb je nog last gehad van die afsluiting?
1: Die afsluiting?
0: Ja, die afsluiting.
1: Oh, nee. Nee, ja, nee. Als je naar Rotterdam gaat, ga je er niet langs, Tim.
0: Oh, oké.
1: Geen Witpolderlaan en 211, daar ga je niet langs.
0: Oké.
1: Maar vandaag gaan we er wel langs.
0: Ja.
1: Vandaag moeten we richting Amsterdam, richting Utrecht. Vandaag gaan we er wel weer langs. Maar we kunnen er niet langs, dus we moeten er omheen.
0: Ja.
1: Hey, het is vrijdag, bijna weekend. Ik heb hier een mooie quote weer voor vandaag. Want ja, daar zijn we deze week mee gestart. Dus we maken hem ook gewoon lekker af. De quote van vandaag is: je hoeft niet te wachten op een goede dag. Je kunt er zelf een van maken. En dan zo staan we erin, net zoals de conciërge. Ja. Saïb is weer wakker. Hij is er weer. Ja, echt waar. Deze vent is zo mooi. Hij komt elke ochtend weer lekker dansend door het World Horti Center heen. Ja. Het is fantastisch om te zien. Als jij ook zo lekker bent opgestaan, net zoals Saïb, dan komt dat helemaal goed. Het is bijna weekend, dus we gaan ervoor.
0: Inderdaad. Oké, laten we even minder gaan praten. We gaan even lekker muziek draaien.
1: Ja.
0: Goedemorgen allemaal. Let's go. Dit is I Want Your Soul van Armand van Helden. Let's go.

0: Ja, een hele goede morgen. Het is vrijdag en ja, het weekend staat voor de deur. Hier zo zijn alle ramen nog nat, want het was lekker vochtig vannacht volgens mij. Ja, als jij al lekker bent opgestaan, een hele goede morgen. Als je nog in bed ligt, een hele goede morgen. En wij hebben ons eerste bakje op, dus wij staan aan hoor. En vanmiddag, ja, straks over minder dan 45 minuten hebben we Sam van Noord in de studio. Lekker knallen hier vandaag. Dus als je aan het luisteren bent, dadelijk een heerlijk setje van hem. Gisteren hadden we een ondernemer in de studio. Het was de tuin in met Twan. Ja. Twan had een mooie appelboom meegenomen en had hele mooie verhalen over hoe hij social media combineert met zijn werk als hovenier.
1: Ja.
0: Echt allemaal leuk.
1: Hele goede korting.
0: Ja, en een hele goede korting inderdaad. Want hij verkoopt dus een videocursus op zijn eigen website. En als jij zeg maar nu naar zijn website gaat, de tuin in met Twan, dan en je vult in WOS20 met hoofdletters, ja, dan krijg je 20% korting.
1: Ja, dus voor alle nomads die alles willen weten over het ja, planten van planten.
0: Ja, als jij lekker de tuin in wil gaan, een beetje je eigen hoveniertje wil spelen, dan moet je even naar zijn website.
1: Ja, dat zou je helpen.
0: Ja.
1: Oké, nou ja, voor de rest hebben we nog de tip van Flip vandaag.
0: De release rate staat
1: er weer ook voor de deur. Het is een goeie, ik weet hem al. Dit keer, af en toe duurt het even langer om hem te zoeken. Want het is af en toe best wel een leuke zoektocht. Maar dat is alleen maar mooi. Nou, dan gaan we voor de rest nu weer verder met So Many Times. We zijn lekker op die house groove vandaag.

0: Maakt niet uit hoe vroeg je begonnen bent. Je bent lekker bezig. En ja, Luc is hier even om ja, voor een beetje partynieuws. Luc. Let's go partynieuws.
1: Ja, let's go partynieuws dan.
0: Nieuws update. Het partynieuws van dit weekend. Het is vrijdag en dat betekent natuurlijk, het weekend staat voor de deur. Maar wij zijn benieuwd, wat ga jij dit weekend doen? Want in het Westland is er genoeg te beleven. Je hebt de Fancy Fair bij Binnenhof en Scouting in Naaldwijk. Dat begint vanavond al en loopt door tot met zondag. Dus als je daar vanaf weet, dan kan je daarheen. Dan, op zaterdag, kunnen dus alle autoliefhebbers naar Schavenzanden. Want daar heb je een... er staat hier... Brede Derp Oldtimer Rally.
1: Vet.
0: Vanaf 10 uur kan je daar klassieke auto's en brommers bekijken. En de toegang is gratis. Hey, en wil je zondag iets, even iets rustigers doen op de zon of op je zaterdagavond? Dan staat er onder andere een herfstwandeling door het Staalduinse Bos op de agenda. Dus, leuk. Maar voor ons wordt het bepaald niet een rustig weekend. Want voor Sky Brothers beginnen we vandaag namelijk met een rit naar Utrecht. Want daar draaien we eerst bij Road Cycle. Dan gaan we opbouwen bij de Gym Race. En dan vanavond staat er de finale van Sparkling Events in Scheveningen op de line-up. Dan zaterdag de hele dag bij Gym Race. En dan s'avonds hebben wij dan zaterdag nog een bedrijfsfeest waar we draaien. En zondag gaan we terug naar Gym Race. En ook dus dit weekend ja, zijn we lekker een beetje midden in Nederland te vinden. Dus als je bijvoorbeeld mee gaat doen aan de Gym Race, we zien je daar. Gezellig. Dus voor alle luisteraars die zich klaar aan het stomen zijn voor de Gym Race,
1: ja.
0: Of zaterdag of zondag, wij zijn erbij om je te supporten.
1: Maar we zijn benieuwd, wat staat er voor jou dit weekend op de planning? Laat het even weten. Ik doe even een polletje in het Instagram verhaal en dan ben ik benieuwd.
0: Ja, en dan gaan wij door met een aanvraag van Pieter, onze trouwe luisteraar. En wat is die altijd weer actief? Lekker die nummers doorsturen, daar houden we van. Dit is Hurt Like Mine van Sam Veld en Rosalyn. Let's go.

0: Zeker, dus je hoorde net zijn hit waardoor hij sky high door het dak heen ging. Maar we gaan eens luisteren naar Boom. Ik ben ook wel benieuwd. Met een uitroepteken.
1: De lekkerste muziek en positieve energie op de WOS. Tot 4 uur. Wakker met Tim en Luc.
0: Hier is Boom van Samuel Welte en Russo.

0: Nou, nou. Hey Tim, volgens mij gaan deze nummers allebei om twee mannen die één meid leuk vinden. En die andere die zegt weer, maar zo ken ik er nog één. Hij is van mij, of zij is van mij.
1: Ja.
0: Allemaal nummers die gaan over natuurlijk twee mensen die één iemand leuk vinden.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat nou, heb je wel eens. Sommige
0: Nederlandse nummers die lijken een beetje op elkaar, maar die klinken net even wat anders.
1: Inderdaad, leuk. Maar we gaan nu verder met nog een Nederlands nummertje van de basis. André Hazes met het rode licht. Aanvraag van Michel, hè?
0: Michel, goed, hè? Ja.
1: Ja, Michel. Oké, nou Michel, als je lekker staat te genieten op de werkvloer, dit is het rode licht van André Hazes.
0: Zing hem even mee.

0: Release Radar. Release Radar. De nieuwste muziek. Recht uit de dancewereld. Helemaal goud.
1: Ja, en vandaag hebben we er eentje voor ons een bekende. Het is, zijn naam is Chris Reeve. Hij heet Robert en is een producer en DJ en maakt al jarenlang muziek onder de naam Chris Reeve. Hij kreeg zijn eerste platencontract al toen hij 16 jaar oud was. Heeft de Herman Brood Academie gestudeerd en inmiddels is het mooi dat hij zijn kennis juist weer doorgeeft aan andere producers. Want hij geeft namelijk producercursussen op de Tomorrowland Academy. Daar leert hij producers onder andere hoe hij tech house, afro house, melodic techno maakt in Ableton. En Tomorrowland kent hij niet alleen vanuit de klaslokalen, want Robert staat namelijk ook gewoon op Tomorrowland in België. Dus ja, het is een fantastische producer, gaat al jaren mee in het vak. En gelukkig, ja, het ook de eer ook gehad om bij hem in de studio te komen kijken.
2: Ja, zeker.
1: Het is een, gewoon een, ja, een nuchtere, fantastische vent die gewoon lekker meegaat zoals die gaat. En vandaag heeft hij een heerlijk plaatje uitgebracht. De titel van deze track is Shake Your Body.
2: Oké dan.
1: En ja, het is wel een shaky song. Dus hier is Shake Your Body van Chris Reeve. Let's go!

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
5: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
4: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
6: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim.

0: Wakker met Tim en Luc.
1: Turn it up.
2: Boep, turn it up. Ja, turn it up. Want Sam van Noord is hier in de studio en die gaat dadelijk voor jullie een heerlijk live setje draaien. Maar we gaan natuurlijk altijd even eerst wat vragen stellen, want we zijn benieuwd. Sam, waar kom je vandaan? Wat doe je door de weeks? Volgens mij heb je een hele leuke hobby. Vertel eens wat over jezelf.
3: Ja, mannen. Ja, aan jullie hoef ik me niet voor te stellen natuurlijk. Ja, je bent internet, maar we gaan het toch gewoon even doen. Ja. Ik ben Sam van Noord, ik ben 25 al inmiddels.
2: Ja, ja. Ja,
3: dat klinkt alweer een beetje oud eigenlijk.
2: Een jonge god. Nog steeds een jonge god.
4: Een young god.
3: En gewoon uit Schavenzanden, dus lekker uit de buurt. En ik heb een lekker contrast in het weekend en door de week.
2: Ja, want, ja, zeker.
3: Door de week ben ik gewoon lekker ambtenaar, jongen.
2: Ja, ja. Waar werk je dan?
3: Bij de gemeente Lansingerland.
2: Oké, Lansingerland. Help me even. Want,
3: triple W gemeente, Bergsehoek, ja. Blijswijk en Berkel Roderijs.
2: Juist, oké. En wat is jouw taak dan daar?
3: Ik ben daar beleidsadviseur ruimte en economie. Dus als er ondernemers zijn die iets willen, die hebben vergunningen nodig of die willen verduurzamen, dan komen zij, zijn wij eigenlijk het eerste loket. Bellen ze bij ons aan. En wij shoppen eigenlijk op de andere afdelingen bij bijvoorbeeld groen, duurzaamheid, mobiliteit. Ja. Om te kijken of we hun verdere wensen verder kunnen helpen.
2: Oké, vet.
3: Af en toe een leuke uitdaging.
2: Ja, zeker. Dat begrijp ik. Ja, zeker.
3: Snap ik.
2: Ja, je zit natuurlijk vaak met regels en dingen.
3: Ja, klopt.
2: Je moet toch overleggen over al die, dingen die ondernemers willen natuurlijk.
3: Ja, dat houdt het wel leuk ook.
2: Ja, zeker. Oké, nou, wel interessant. Misschien kunnen we nog een keer op donderdag uitnodigen.
3: Wie weet. Ja. Klinkt goed, man. Hè?
2: Ja. Dan hebben we even een zakelijk gesprek.
3: Zeker. Even anders dan dit. Ja.
2: Nou ja, nu is het bijna weekend, dus jij gaat lekker draaien straks. Hey, even kijken hoor, want Tim heeft mee. Hele introductie natuurlijk al gedaan.
3: Oh ja.
2: Dus heb je nou zelf het gevoel zeg maar momenteel dat het lekker begint te lopen? Want wij hebben jou natuurlijk even in de gaten gehouden. We kennen jou, we komen jou af en toe tegen. En ik zal je even zeggen, je hebt dingen gedaan zoals Madhouse, Zeefonk, Duin en Disco.
3: Ja, klopt.
2: En dat soort dingen, maar ook tuinparties waar wij ook waren aan, waar wij ook hebben gedraaid. Dat soort gekke dingen.
3: Zeker.
2: Kom allemaal bij je voorbij.
3: Ja, klopt. Nee, af en toe, zo net voor de zomer, dan gaat het opeens lopen met die house en die hardhouse.
2: Ja, ja.
3: En dan gaat iedereen naar buiten en dan merk je toch wel. Nou,

0: Nou, het eerste jaartje dacht ik, ik zou wel weer wel een keer op een feestje willen draaien.
1: Ja, klopt.
0: Nou, toen kwamen er een beetje besloten feestjes. Toen een keertje uitnodiging van Zeevonk. En toen is het eigenlijk een beetje gaan lopen. En nu gaan we het eigenlijk gewoon lekker doorzetten. En kijken, kijken tot waar we het kunnen tillen. Wel leuk.
1: Ja, want inmiddels heb je ook een eigen remix gemaakt.
0: Ja,
1: van
0: klopt.
1: Van Therio.
0: Ja,
1: ik heb het doorgestuurd. Ja. Lachen. Hey, en ben je dan gelijk daarna begonnen met een beetje remixen maken? Want je hebt veel gedraaid, maar wat zou je nu zeggen? Nu ben ik ook op een stadium dat je denkt van ik ga nu een beetje muziek maken.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een dingetje. Ik zou er meer mee moeten doen. Dus nu weet ik de gasten hier zo in de buurt te vinden die lekker kunnen produceren. Vind ik hartstikke leuk om met hen mee te kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik weet wat ze doen en ik kan zeggen wat er misschien beter zou kunnen.
1: Ja,
0: maar
1: inderdaad.
0: Het wordt gewoon heel lastig om het helemaal zelf te doen.
1: Ja.
0: Maar dat zou wel een mooie volgende stap zijn.
1: Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, en natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat ga je de komende minuten /set aan ons laten horen straks?
0: Yes, normaal draai ik house of hardhouse.
1: Ja.
0: En ik heb even bij jullie gepeld. Vandaag gaan we gewoon lekker beginnen. We beginnen gewoon lekker met hardhouse.
1: Ja, heerlijk.
0: En er zitten een paar remixies in van Nederlandse nummers, maar ook internationale hits.
1: Ja.
0: Dus gewoon lekker luisteren. Zeg.
1: Geweldig. Nou, ik zou zeggen, we gaan zo meteen door met een paar vragen. We doen even een plaatje tussendoor, want dan kunnen we jou even lekker opstellen.
0: Prima.
1: Maar heb jij nog een plaat waarvan je denkt, die moeten we even draaien?
2: Nou, ik heb zijn remix hier klaarstaan. Hey.
0: Oeh!
1: Ja?
0: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
1: Oké, okay, nou, dan gaan we dat lekker doen. Hier is de Therio remix van Sam van Noord.
0: Kijk eens even, tof man, hè?

0: met Tim en Luc.
1: Turn it up!
0: VOS!
2: Ja, en hij staat hier klaar, Sam van Noord, om een heerlijk setje te draaien voor jullie. Dus ja, ik ga het gewoon niet langer maken. Ik ga hem aankondigen. Dit is Sam van Noord, live setje hier bij de WOS op Wakker met Tim en Luc, de ochtendshow.
3: Ja, kan die?
2: Tuurlijk! Start de

Sam van Noord hier in de studio. En wat gaan we lekker, toch? Het is hier gezellig. Als je dit nou luistert en je komt vandaag naar het Horticenter. Je kan gewoon binnenlopen, hè? Natuurlijk.

0: zeggen. Dat betekent dat Mees hier alweer binnengestormd is om met jullie het nieuws te delen. Hebben we een beetje leuk nieuws vandaag, Mees?
1: Het is maar wat je leuk noemt. Zijn jullie een beetje van de politiek?
0: Wij, nou, Sam hierachter.
1: Ja, bij de gemeente hoorde ik net.
0: Politiek. Ja.
1: Nou, ik heb nieuws over Maassluis en een nieuwtje over een nieuwe podcast bij de WOS. Dus laten we maar snel beginnen. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject Bas. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project krijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Het stijgt, sorry, ik zei het verkeerd. Dan nog een nieuwtje uit de Maassluisse gemeenteraad van gisteravond. Ja. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. Ja, zouden jullie graag in de gemeenteraad willen zitten eigenlijk? Is dat iets wat jullie zouden graag zijn willen
0: zien? Ja, het is niks voor mij.
1: Nee. Nee, een beetje debatteren op de donderdagavond.
0: Nee. Nee, nee. Ik kan het niet.
1: Nee?
0: Nee. Nou, nee. Okay. Je hebt talenten en je hebt zwakte punten. En nee. Dat hoort eigenlijk niet bij mijn
1: jullie moeten lekker radio
0: niet
1: maken.
0: Niet bij je talenten in ieder geval.
1: Heel goed. Nee. Nou, misschien wordt het ooit nog een format voor een tv-programma dat hier in de gemeenteraad gaat.
0: Weet.
1: Gaan we naar een ander format van de WOS. De eerste aflevering is... De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering.
0: Wat leuk!
1: Ja, zeker. De televisieuitzending volgt naar WOS Vandaag de Dag van 6 uur 's avonds.
0: Oké.
1: Nou, je kan hem inderdaad, als je op de site gaat, dan staat er een linkje naar Spotify, kan je lekker luisteren. Als je een beetje van ondernemen houdt, is hij heel leuk. Maar als je niet van ondernemen houdt, en daar val ik zelf een beetje onder, is hij ook best leuk om te luisteren. Dus mocht je het nou horen, geef het een kans. Duurt een kwartiertje. Dan gaan we naar het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten.
0: Dat is best te doen.
1: Ja, nou prima. Ik wilde eigenlijk het fietsje pakken, maar ik vond het nog een beetje mistig, nevelig en moest vroeg beginnen. Dus ik dacht, pak even het autootje. Maar als ik om 9 uur was begonnen, dan had ik gewoon lekker op het fietsje gegaan. Kan prima.
0: Heerlijk.
1: Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. En het wordt ongeveer opnieuw 20 graden.
0: Wat een topweek.
1: Ja.
0: Bam. En die podcast is ook niet de moeite, mensen.
1: Zeker niet.
0: Gewoon even lekker inderdaad luisteren. Geef de kans.
1: Gewoon doen.
0: Kwartiertje, leuk.
1: Lekker.
0: Geen gezeik, gewoon doen. Ondernemen.
2: Hoppa,
0: gas erop. Nou, ondernemers gesproken. We hebben hier Sam van Noord. En ook politiek trouwens. Kijk, het komt allemaal bij elkaar. Ik ga het weer lekker openzetten, die schuif van Sam. Dan gaan we hier gewoon lekker door. Hatsenflats. Kom op.
2: Hier is Sam van Noord.

0: in de studio.
1: Ja.
0: Hey, Julian, Julian, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen, Julian. Maar we houden het kort, want we zijn hier lekker in die set. Maar Julian, volgens mij kan jij een beetje spitten.
2: Ja, ik kan spitten, dat houdt in freestylen. En freestylen is een ander woord voor dingen uit je duim zuigen. Dus ja, tuurlijk, dat kan ik wel. Ja, let's go.
0: Oké, we zetten die beat op loop en we gaan even kijken wat er gebeurt.
2: Oké, oké.
0: 3, 2, 1, en...
2: Nou, even wat harder zetten hierop.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we. Zijn jullie er klaar voor, jongens?
0: Zijn we er klaar voor.
2: Oké.

0: ik zeker weten, als we beter weten, dan we zeker weten. Wauw, hé! Hey! Oh,
1: dit was
2: hem.
0: Ja,
1: ja,
0: hoor,
1: dat
0: zijn
1: jullie
0: ook
1: in de studio. Ja.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
4: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
6: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
4: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen!
9: De regio is wakker!
8: Nu jij nog!
9: Daar gaan we weer!
8: Dit is Wakker met Tim en

0: Hey, ja, we hebben hier genoten als je hebt meegekeken op tv. Want dat kan namelijk met al deze camera's hier. Zag je ons helemaal losgaan. Tussendoor kregen we nog even Julian, die hier ging even wat spitten.
1: Die deed
0: hier.
1: Leuk.
0: Ja, die
1: deed
0: heel leuk. Echt lachen. Ik heb gevraagd of dat hij volgende week vrijdag wil komen. En hij heeft ja gezegd. Dus volgende week vrijdag in de studio, Julian.
1: Kijk.
0: Dan, Sam wilde nog even afsluiten met een paar vragen. Want kijk, dit was echt mega. Maar... wat zijn een beetje je toekomstplannen met het draaien en zo?
1: Ja, we proberen hem langzaamaan een beetje uit te bouwen. Ja. Dus waar ik eerst helemaal niet gedacht had dat het eigenlijk al zo goed zou gaan lopen.
0: Nee, nee.
1: Heb ik elke keer een ander doel. Uiteindelijk willen we een beetje live setjes op gaan nemen buiten. En dan elke keer andere DJ's hier uit de buurt uitnodigen.
0: Ja.
1: Jullie moeten natuurlijk langskomen, hè, mannen. Snappen jullie ook wel.
0: Ja, ja, ja, mega. Dat vinden wij fantastisch.
1: Ja, en hoofddoel is toch wel een keer een festivalletje. Gewoon zonder de organisatie te kennen, toch een keer uitgenodigd worden en echte muziek draaien die je zelf helemaal geweldig vindt. Waar je zelf altijd staat.
0: Top. En als je dan kijkt naar die muziek die jij echt leuk vindt, wat zou je dan zeggen, wat valt er echt in dat straatje?
1: Ja, dat is toch wel echt die hardhouse. Hier draai ik in het Westland voornamelijk dan die Nederlandse remixen of wat commerciëler. Wat hier, nou, jullie zullen het vast ook wel weten op de feestjes.
0: Ja, dat wordt wel lekker opgepakt.
2: Ja, gewoon lekker aan. Zeker.
1: Maar verder vind ik die toch net even iets meer underground. Gewoon echt festivalachtig, niet te commercieel. Ja, dat vind ik zelf ook heel gaaf. Daar sta ik zelf het liefste.
0: Oké, cool.
2: En als we nou die sound willen luisteren of de luisteraar denkt, hey, ik vond het echt een lekkere set. Ja. Ik ben wel benieuwd wat hij dan echt wil draaien.
1: Ja.
2: Waar kunnen we jou vinden?
1: Ja, op SoundCloud sowieso.
0: Ja.
1: En op Instagram. Op SoundCloud staan een aantal setjes. En dan komen ook nog wel een paar nummertjes op over een tijdje.
0: Hey. Kijk, spoilers.
1: Dus Sam van Noord aan elkaar, -, dus _, dat is Insta. En gewoon Sam van Noord is op SoundCloud ook mijn naam.
2: We gooien even de linkjes op de stories voor de mensen die nu luisteren.
0: Ga ik doen.
2: Ja, dan gaan we zo nog even een foto maken met deze famous guy dadelijk.
1: Ja,
2: dan
1: hebben
2: wij een foto.
0: En maar als we nou kijken met een artiest in de wereld, met wie je ooit een keer zou samen willen werken, wie zou dat dan zijn?
1: Ik vind Different heel lauw.
0: Different, dat is echt een barre man, hè? Ja, oké, leuk. Ja, goeie. Even kijken, heb je daarnaast nog andere dingen waar je nu mee bezig bent dat je zegt van dit vind ik wel cool, dit vind ik wel, hier word ik enthousiast van.
1: Ja, wat ik heel leuk vind om erbij te doen is eigenlijk die filmpjes editen. Dus net stonden er ook twee cameraatjes, eventjes onder elkaar plakken, muziek zo meteen eronder en kijken of je wat leuke snippets eruit kan halen.
0: Ja.
1: En dan een beetje de social media kant, hè, want die is eigenlijk net zo belangrijk.
0: Die is ook belangrijk, inderdaad. Hey, en binnenkort staan wij samen op de line-up.
1: Ja, dat klopt.
0: Bij Madhouse.
1: Ja.
0: Ja, dus dat wordt heel gezellig.
1: Ja, zeker weten.
0: En volgende week gaan we ook iets geks doen.
1: Ja, klopt.
0: Dan gaan we een live setje doen en daarna gaan we lekker partyen met ons in de Nauw en Wouw.
1: Klopt.
0: Ja, het clubseizoen is weer begonnen. En allemaal leuke dingen op de planning. Dus het ziet er goed uit. Hey, en dan nog eentje om af te sluiten. Want we moeten natuurlijk weten hoe professioneel je inmiddels bent. Wat is het meest amateuristische dat jou ooit tijdens een set is overgekomen?
1: Oeh, ja, we hebben wel eens per ongeluk op die pauzeknop geklikt, hoor. En dan de verkeerde, niet kanaal wat aan stond. Nee.
0: Het kanaal wat aanstond.
1: Wel het kanaal wat aanstond. Ja. Maar dat kan iedereen overkomen. Hè? En gewoon doen alsof er niks gebeurd is. Dat is altijd de truc.
0: Ja, ik kan bevestigen dat wij dat ook wel eens gedaan hebben. Hoor. Dus, wij zijn natuurlijk ook met vier handen. Dus er gebeurt nog wel eens wat.
1: Inderdaad.
0: Maar het hoort allemaal bij de show.
1: Ja, het is belangrijk hoe je erop reageert.
2: Inderdaad, dat is het allerbelangrijkste. Nou, dat is een mooie afsluiting, denk ik. Luc, heb jij nog wat vragen voor Sam? Of,
0: Nee, ik wil je vooral heel erg bedanken voor het komen vanochtend. Die lekkere energie op je vrijdagochtend.
1: Ja, mannen, jullie ook bedankt.
0: Ja.
1: En de ochtendshow helemaal top. Ik luister hem ook en helemaal super.
0: Lekker
1: doorgaan zo.
0: Nou, top. Ik hoor het al. Ja, top. Misschien ooit een keer op donderdag dan, voor een beetje politiek ondernemerspraat.
1: Ja hoor, prima. Ja.
0: En anders dan, wij wensen jou een heel fijn weekend.
1: Ik jullie ook, mannen.
0: Yo! Hoi. Hoi.
3: Muziek en positieve energie op de WOS. Top 4 met Tim en Luc.
2: Ja, en we gaan zo meteen gewoon weer door met de tip van Flip, want die hebben we natuurlijk even overgeslagen. Maar dames en heren, de tip van Flip blijft er gewoon elke dag weer komen. En voor de rest gaan we weer lekker muziek draaien en het nieuws luisteren. En dan wens ik jullie een

0: Ja, en ik krijg een berichtje binnen dat Luc van der Laar vandaag jarig is. Luc, gefeliciteerd! Woehoe, lekker Luc! Hey, en hij vraagt ook een plaatje aan. Hij zegt Paranoid van Black Sabbath wil ik graag horen. Hij is 20 jaar geworden en hij zegt dat hij de allerbeste loodgieter van het Westland en omstreken wordt. Dus Luc, een hele fijne verjaardag. Zet hem op daar, op die klus. En wij gaan deze voor jou draaien.
1: Hier is die Paranoid van Black Sabbath.
2: Oh, wow.
1: Dat is niet Black Sabbath.
0: Hey, dit is geen Paranoid.
1: Komt-ie.
0: Hoor dan, dit lijkt
1: Let's
0: je meer
1: get
0: op.
1: Let's Paranoid.
0: Luc, en we gaan lossen. Luisteraars, come on, het is vrijdag.

0: leuke ochtendspits heeft wel zo zijn voordelen. This is how we do it.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het

0: college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Ja, het is 5 euro, maar toch zonde. En dan nog een nieuwtje uit Maassluis van gisteravond. Tieneke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont haar hele leven al in de Maassluisse wijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. Ja, het is veel nieuws uit Maassluis. Ik vroeg het net volgens mij ook al, maar voor de mensen die in de vorige uur nog niet luisterden.
1: Ja.
0: Zouden jullie graag de politiek in willen ooit?
1: Nee.
2: Duidelijk?
1: Nee. Nee, ik zou dat niet kunnen.
0: Nee. Volgen jullie het ook een beetje, dat politieke nieuws, of laten jullie dat ook lekker langs je heen gaan?
1: Nou, ik volg het wel, maar ik ga er niet diep op in.
0: Nee,
1: ik gewoon heel eerlijk. En daar ga ik gewoon niet diep op in.
0: Nee,
1: ik heb al druk zat met mijn eigen debat in mijn eigen hoofd.
0: Als je dan wat extra rust wil voor dat debat in je eigen hoofd, kan je misschien luisteren naar een nieuwe podcast. De WOS begint een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Ja, ik zou lekker luisteren als ik jullie was.
1: Ja, ik vind het ook een hele leuke. Dus vanavond om 6 uur of...
0: Hij is op tv geweest. En je kan inderdaad, als je naar wos.nl gaat, staat er een artikel. En dan kan je gewoon even op Spotify linkje klikken. En dan kan je al luisteren. Dan heb ik nog een ander vraagje voor jullie.
1: Ja.
0: Wat gaan jullie dit weekend eigenlijk doen?
1: Nou, ik zou je even vertellen, Mees. Wij zijn het hele weekend te vinden tussen Utrecht en het Zesland.
0: Oh, en waar dan specifiek?
1: Ja, vandaag gaan we naar Rocycle. Dat is in Utrecht. Daar gaan we tijdens een spinningles draaien, live. En vanavond gaan we naar Scheveningen, Mees.
0: Oh, en
1: we moeten daar draaien in de White House.
0: Oh, dat ken ik. Ja, dat is leuk. Lachen, man. Super.
1: En live set in de finale van Sparkling Events. Dus wordt spannend. We gaan ons beste beentje voorzetten en dan hopen we die te winnen.
0: Ja.
1: En zaterdag gaan we naar Gym Race. En zondag gaan we ook naar Gym Race.
0: Het is een druk weekend.
1: En tussendoor doen we nog een party in de Torpedoloods. Ja.
0: werk. Dan krijg je in ieder geval nog het weer van me. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. Morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden.
1: Oké, nou, lekker. Dankjewel, Mees. We gaan een goed weekend tegemoet.
0: Ja,
1: jij ook
0: een
1: heel
0: zeker.
1: Fijn weekend. Later.
0: Dankjewel, hoi.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. Wakker met Tim en

0: morgen.
1: Zo, het is bijna weekend. Heb je al leuke plannen?
0: Ja, ik ben er wel helemaal klaar voor. Wel leuke feestjes op de planning, dus
1: okay, dan.
0: We gaan er lekker voor.
1: Leuk, leuk. Nou ja, jij hebt ook even een nieuwtje.
0: Ja, klopt. Ja, want straks is het weer tijd voor een nieuwe opname van Aan Tafel.
1: Ja.
0: En hierin hebben we natuurlijk altijd een blokje waar wij eigenlijk de socials bespreken en de website wat daar allemaal deze week naar voren kwam.
1: Ja.
0: En er zijn twee dingen die ons best wel zijn opgevallen deze week. En daarvoor heb ik ook deze mooie oude telefoon mee. Je kan hem alleen op tv zien.
1: Ja, een echte klaptelefoon. Van welk merk?
0: Het is Nokia. Een Nokia, de enige echte.
1: Geweldig.
0: Ja, ik heb hem nooit gehad. Ik weet niet, hebben jullie hem ooit gehad?
1: Ik heb een Nokia gehad vroeger.
0: Ja, echt zo'n klaptelefoon?
1: Nee, geen klap. Dat was gewoon een,
0: zo'n schuif.
2: Gewoon een blok?
1: Nee, gewoon een blok.
0: Een blok?
1: Niks schuif, niks klappen. Het was gewoon een blokje.
0: En die deed het ook echt. Daar belde je echt mee.
2: Ja, daar kon je ook mee gooien en dat ging niet stuk.
1: Ja,
2: dat
1: was fantastisch, was dat.
0: Ja, dat was wel het handige van vroeger. Hè?
1: Maar doet hij het nog? Of?
0: Deze doet het niet meer. Maar ik zal dan even een bruggetje maken naar het verhaal.
1: Ja?
0: Want, degene die het nog wel doet, is die van Quinty. Want zij heeft haar smartphone dus ingereld voor zo'n inklapbare telefoon.
1: Ja.
0: En wij hebben dus ook aan onze Instagram-volgers gevraagd wat zij ervan vinden. Of dat zij misschien ook zonder telefoon kunnen en of dat zij zonder social media kunnen, want daar is iedereen natuurlijk tegenwoordig ook echt aan gehecht.
1: Ja.
0: Dus de resultaten daarvan gaan we bespreken in Aan Tafel. Dus dat kan je daar terugzien.
1: Benieuwd.
0: Yes. En daarnaast hebben we ook nog iets anders. En dat heeft te maken met Oktoberfest. En een, eigenlijk een politieonderzoek.
1: Ja.
0: Dus daar.
1: Okay. Het Oktoberfest, wat al geweest is, hè?
0: Ja.
1: Ja, het gaat, over die geduwde mevrouw, zeker.
0: Klopt, klopt.
1: Ja, echt niet normaal.
2: Nee,
1: ja,
2: niet normaal.
0: Jammer maar, dat soort dingen moeten gebeuren.
1: Ja, inderdaad. Maar ik ben wel benieuwd dan, dus.
0: Ja.
1: Weer een leuke uitzending.
0: Ja. Jullie krijgen alles te horen bij Aan Tafel.
1: Okay, spannend. Oké, nou goed. Nou, dankjewel Bedien voor dit leuke nieuws.
0: Yes.
1: En ik zou zeker zeggen, ga allemaal luisteren en kijken naar, Aan Tafel. Want ik ben benieuwd. Zou jij dat wisselen met je smartphone?
0: Nou, misschien een weekje. Ik denk dat je dan wel echt geen afleiding hebt en
1: een
0: zo.
1: Een detox.
0: Ja. Ja, misschien wel.
1: Oké, nou laten we een keer een telefoon detox doen dan.
0: Is goed, ik heb
1: wel andere mensen in om de stories te maken.
0: Ja, dat is ook goed. Socials, ja.
1: Oké, dankjewel Bodien.
0: Yes.
1: Doei, fijn weekend.
0: Doei.
3: Aan de slag. Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op de WOS.

0: Nieuwsupdate.
1: Geen nieuwsupdate. Flipper, maar de tijd.
0: Tijd voor de tip van Flip.
1: Ja, Tim.
2: We gaan het niet vergeten. We hebben nog 5 minuten op onze ochtendshow.
1: Ja, ik heb,
2: de tip
1: ik heb,
2: van Flip moet er wel bij.
1: Ik heb hier toch een tip, Tim. Het gaat over nooit meer bruine avocado's.
2: Ja, dat is handig.
1: Ja.
2: Die zijn niet lekker.
1: Nee. En ik heb een tip voor als je avocado's hebt gekocht en ze zijn nog steeds hard.
2: Oké.
1: Hoe je dat
2: kom op,
1: in
2: kom
1: één
2: op.
1: Keer oplost.
2: Komt ik ben echt benieuwd.
1: Heerlijk. Avocado vers op brood. Maar helaas kleurt de vrucht zodra je hem opengesneden hebt al snel van groen naar bruin. Met deze tip voorkom je dat. Bespaar de helft met de pit in een afgesloten bakje. Met een schuifje ui erbij. Dus bewaar de helft met een pit. Met de pit in een afgesloten bakje met een schuifje ui erbij.
2: Wat voor ui? Rode ui?
1: Gewoon
2: staat
1: ui.
2: Erbij?
1: Gewoon ui. Ja, gewoon ui. Geen rode ui, gewoon een ui. De zwavel die vrijkomt uit de ui remt oxidantie. En het vruchtvlees blijft mooi groen. Geen zorgen dat je avocado naar ui gaat smaken, want de originele smaak blijft intact.
2: Wauw.
1: Dus zo hoef je hem niet meer bruin te laten worden. Maar dan een extra tip voor vandaag. Wist je dat je je avocado makkelijk zacht kan maken door hem in zijn geheel een paar minuten in een bakje met kokend water te leggen?
2: Okay.
1: Ja. Snijd hem daarna open en hij is direct eetrijp.
2: Oké, okay, nou dat is... Die vind ik het beste.
1: Die laatste, hè?
2: Ja, want ik wist al wel...
1: Want dan kom je 's ochtends,
2: in een bakje.
1: 'S ochtends wil je dan lekker die avocado op je brood doen... en dan is hij nog een hart. Dan denk je, nee,
2: ja.
1: Nou kan ik hem niet gebruiken.
2: Ja.
1: Nou, gewoon even in kokend water doen dus. Een paar minuten, van een paar minuten is dat... dat zal ongeveer 3 of 4 zijn... En
2: ja,
1: dan,
2: ik denk nog wel minder hoor.
1: Ja, en dan moet je natuurlijk even voelen. Maar als het goed is, is het daarna dus eetrijp.
2: Ja, oké. Okay. Nou, hele goede tip.
1: Ja.
2: Wat, hoe vond jij het deze week? Was het weer een leuke week?
1: Deze week was leuk, ja. We hadden ook veel leuke gasten, want we hebben Lisa, Lisa gehad op maandag. Op woensdag hebben we nog even met de champ gebeld. En op donderdag kwam Twan langs met een hele mooie appelboom. Die hebben we meegenomen naar huis. En hij had nog een hele gave kortingscode. Dus ga even naar zijn website, want je kan dus bij hem een hele cursus afnemen. En dan vandaag was ook weer... Mooi, want Sam van Noord die kwam een setje draaien. Daarna hadden we nog Julian die kwam rappen.
2: Even spitten hier.
1: Even spitten tussendoor. Nou, fantastisch.
2: En die hebben we volgende week hier in de studio, want het ging zo goed. Dus ja. We dachten, ja, we gaan hem wel even uitnodigen hier zo.
1: Inderdaad.
2: Voor de Talent Friday.
1: Voor nu een heel fijn weekend en tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan. Lekkere muziek. Leuke gasten. En een flinke dosis ochtendenergie. Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg. Opstaan voelde nog nooit zo lekker. Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS. Wakker. Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean.

0: is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio. Jouw

0: Thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: Schuif maar aan.
1: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
0: De lekkere track.
1: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
0: Heb je ook zo'n lastige vraag?
1: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
0: En wie weet,
1: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
0: Wat heb jij nou op je boterham?
1: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Masser Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
0: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio.
3: De WOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Eerst een klomp met het NOS Journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000.

0: President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WO West Agenda. Op zondag 11 oktober is de spannende en komische familiemusical Juf Braaksel te zien in De Naald. Volg vier dappere kinderen uit groep 7 die samen met het publiek het mysterie rond hun strenge schoolhoofd proberen te ontrafelen. Op zondagmiddag 11 oktober viert dirigent Steven van Wieren zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Diverse koren, een orkest en dansers brengen een gevarieerd programma. De Rotterdamse Marja van Katendrecht brengt op woensdag 14 oktober haar voorstelling Heel Holland Hoopt in Theater Koningshof. Met haar scherpe humor zorgt ze samen met de zaal voor een avond vol verbinding, hoop en plezier. De Nederlandse comedy Wen er maar aan is te zien in Bioscoop De Naald. Volg actrice M, die door de overgang en een dip in haar carrière het roer volledig omgooit om zichzelf op hilarische wijze opnieuw uit te vinden.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en...

0: In de WOS-app.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS-app.

0: de radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag. Ready for the lunch. Het is vrijdagmiddag 12 uur geweest. Onderweg naar je weekend.
7: De WOS Lunch.
6: Hartelijk welkom hoor.
7: Jeroen van der Kei.
6: Met Nena en Kim Wild.

0: Mia en Kim Wilde bij de WOS. Any place, anywhere, anytime. 12 uur geweest, vrijdagmiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: En daar gaat hij voor een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Een verandering in de fractie van Leefbaar Maassluis. Raadslid Rodé Boervuis naar Limburg, waardoor haar plek vrijkomt. Tineke Slarman is gisteravond geïnstalleerd als nieuw raadslid. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 12:30 een verse update van al dat andere nieuws. Hier op deze zender natuurlijk. Ja. Verder in dit programma duiken we samen de catacombe in voor de lekkere trek. Is er muzikaal beleg voor op je boterham? Werpen we ook een blik op de WOS sportagenda van dit weekend. En kijken we wie er vanavond allemaal aan tafel schuiven bij Rob Veeman. Nou, dat en meer tussen nu en 2:00 vanmiddag. We zitten nokkie nokkie. Hoogste tijd om lekker even aan te schuiven. Komt u er maar bij.

0: hartelijk welkom.
1: Met tijd en boterhammen.
0: Gezellig.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En misschien wel een klein frikandelletje, want het is toch frituurvrijdag. Hè? Zo meteen Shakira, Burna Boy en Dit Is Rood. Marco Borsato.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Shakira en Burna Boy bij de WOS Die Die hoorde je hier tussen de middag aan de lekkerste van de regio. Je kent hem, die lunchtafel van de WOS natuurlijk. Hey, eventjes bijkletsen, want er gebeurt zat bij jou op het hoekje van de straat en natuurlijk moeten we het erover hebben. Maar er zijn ook andere zaken die de revue passeren. Ja. En zo is er vanavond om 6 uur bij de WOS op tv weer een hele nieuwe Aan Tafel met Rob Veeman. En dat betekent dat je weer helemaal bijgepraat wordt. Maar zeker ook weer interessante gasten kunt aanschouwen. Vanavond vriendin en vader van sterren. Er gaan een documentaire uitgezonden worden bij de WOS op tv. Daar komen ze over vertellen. Verder het Honsens Harmonie over hoe je kinderen in contact brengt met muziek. Dat allemaal naar aanleiding van de nieuwe voorstelling Help, ik heb een vlieg ingeslikt. En verder komt Rosanne den Drijver terugblikken op haar debuutjaar in de Formule 4. En is er muziek door Anouk Ebbe. Kortom, een hele verse Aan Tafel vanavond om 6 uur weer bij de WOS op tv met Rob Veeman natuurlijk. Onderweg naar je weekend met de WOS Lunch. Hartelijk welkom, schuif lekker aan voor een bammetje, smakelijk eten. Dit is UB40, Tears From My Eyes.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love, hoorde je hier bij de WOS Lunch op deze vrijdagmiddag. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Waar moeten we het mee doen? Nou, zeker met wat zon. En in die zon is het ook nog eens lekker aangenaam. Middagtemperatuur komt vandaag uit zo rond de 20 graden. Vanavond en vannacht neemt de sluierbewolking toe. Maar het blijft wel droog. Morgen een herhaling van zetten.

0: De lekkerste, de beste en de meeste muziek hier bij de WOS natuurlijk onderweg aan die lunchtafel in dat blauwe WOS Plus wegzakkend. Nou, en je bent van harte welkom om nog even lekker een beetje verder weg te zakken. Zometeen het muzikale beleg voor op je boterham wat eraan komt. Het lunchpakket is onderweg. En ook 20 Seconds van Ruben Hillen hoor je zometeen na het WOS Nieuws van 12:30.
1: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad.

0: Haar man woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

0: Wanna be with you. Ruben Nelen en 20 Seconds hoorde je hier bij de DOS.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale belegfrop je boterham. Want ook vandaag smeer ik je boterhammen weer met alle liefde en plezier uit. Zodat je allemaal weer dit allemaal een beetje lekker naar binnen kan laten glippen. Ja, een beetje frikandelletje, een beetje mayo, een beetje ketchup, een beetje curry. Moet allemaal kunnen natuurlijk. Of misschien wel gewoon lekker het klassieke plakkie kaas. Nou, wat dacht je ook van het plakkie Gabriel Rios zometeen daarbij. Broad Daylight, ook Weekend van Earth and Fire onderweg naar Damiano David.

0: muzikaal beleg voor je boterham. Het lunchpakket.
1: Hey.

Het muzikale beleg voor je boterham, je hoorde Damiano David, Earth and Fire en dit was Gabriel Rios. Maandag na het weekend, niet na 12:30, natuurlijk weer gewoon een vers lunchpakketje hier op deze zender. Want ook dan worden de boterhammen weer uitstekend belegd bij deze beloofd. Dit is Summer, My Body Isn't Ready.

De Cranberries en Ode to My Family hoorde je hier bij de DOS op de radio. Met in het komend uur natuurlijk nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek komt er ook aan. We hebben de blik nog eventjes op die catacomben van de DOS. Want daar liggen ze verscholen, die muzikale parels. En wat is er komend weekend allemaal te horen hier tijdens DOS Sport op de radio? Nou, dat en meer ga je horen tussen nu en 2 uur vanmiddag. Dus hou hem lekker aan hier op 876. Dan komt dat dik in orde. Heb ik nog muziek voor je? Ja, ook dat heb ik nog, want het kost allemaal niks hier. Bruno Mars, dit is On My Soul.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke week.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
5: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
4: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS. Iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: En zo is het alweer 1 uur geweest.
8: Jeroen van der Kei.
7: Met muziek van Kensington onderweg naar Maroon 5.

0: Stay van Kensington hoorde je bij de WOS, net als Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: De WOS Lunch.
0: Goedemiddag, 1 uur geweest en van harte welkom bij het tweede bedrijf van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze vrijdag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jouw opdoek van de straat. Westland trekt komend jaar 150.000 euro uit om een lang gekoesterde wens te onderzoeken: een eigen crematorium. Met het geld wordt gezocht naar een geschikte locatie en wordt bekeken of het plan financieel haalbaar is. Staat allemaal in het gepresenteerde Westlandse collegewerkprogramma 2026-2030. Je leest er allemaal meer over op WOS.nl, in de WOS-app en zometeen om 1:30 een verse update van al dat andere nieuws, uiteraard hier op deze zender. Ja, en of die 150.000 euro wel besteed gaat worden of dat het geld in rook opgaat, hè? Nou goed, dat gaan we over een tijdje merken. Goed, verder in dit uur natuurlijk samen de catacomben in voor de lekkere track. De catacomben in voor zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie daarvoor trouwens? Ben je van harte welkom, delen maar 0174-446600. Kun je het WhatsAppie naartoe sturen of een mailtje hoor naar radio@wos.nl. Alle wegen leiden in dit geval niet naar Rome, wel naar Naaldwijk. Dus kom maar door met juist suggestie voor die muzikale parel. Olivia Dien dit uur ook, Stone Sour onderweg. En eerst is dit Billy Joel.
1: De WOS Lunch, Jeroen van der Kaai.

0: So Easy to Fall in Love. Je hoort de muziek van Olivia Dean hier bij de WOS.
1: Wat gebeurt er bij jou op de hoek van de straat?
2: De WOS praat je iedere dag bij.
0: Ja, dat doen we natuurlijk de hele week door. En jou bijpraten rondom de belangrijke zaken uit de regio. Maar ook in het weekend laten we je niet in de steek. Sterker nog, ook sportief gezien houden we je helemaal op de hoogte. Met komende zaterdag en zondag natuurlijk weer verse afleveringen van WOS Sport. En natuurlijk werpen we even een blik op die WOS Sport agenda voor komend weekend. Want wat kun je allemaal live volgen hier op de radio? Nou, onder andere de wedstrijd de Jodan Boys tegen FC Schravenzande. Dat is allemaal op het sportpark in Gouda. Verder Westlandia tegen Xerxes DZB. Dat gaat ook plaatsvinden. MVV 27 tegen Verburg. Op sportpark De Commandeur in Maasland. En op het sportpark aan de Sportlaan in Maassluis wordt afgetrapt tussen VDL en Maasdijk. En ook daar zijn we natuurlijk live bij. Verder wordt er gekorfbald. Ondo tegen Valto. Daar krijg je live flitsen van. En verder wordt er gerugbied in de ereklasse. RC Hoek van Holland tegen de Dukes. En dat allemaal op Sportpark De Rondgang in Hoek van Holland. Verder is er ook aandacht voor het zaalvoetbal. Damesvoetbal tweede klasse. Gevolleybald. Dat gaat vanavond nog gebeuren. Dus daar wordt morgen ook nog uitgebreid op teruggeblikt. En verder natuurlijk alle andere overzichten die voorbij gaan komen tijdens WOS Sport. Ook aanstaande zondag is er een verse aflevering. Dan hockey HV Westland tegen HOKO op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Ja, en verder wordt er natuurlijk ook een hoop teruggeblikt. Bijvoorbeeld op Ondo tegen Valto. De korfbalwedstrijd die morgen gespeeld gaat worden. Ook basketbal wordt er gedaan. Padel, wielrennen, handbal. De super handbal league is dat. Verder rugby en ook tafeltennis gaat een plekje krijgen aanstaande zondag. Dus zaterdag en zondag is natuurlijk weer WOS Sportmiddag vanaf 2 uur hier op de radio.

0: De lekkerste, de beste, maar bovenal de meeste muziekje bij de NOS. Spendo Ballet was dat een I'll Fly For You hier op deze vrijdagmiddag. Onderweg naar je weekend met zometeen de muzikale paro uit de Catacombe. De lekkere track die ons terug gaat brengen naar halverwege de jaren 60 zometeen. Dus als jij vast dat stofdoekje pakt, steek ik straks een naald diep in de groef. Verder hoor je ook muziek van Michael Jackson en Slash. En ook Jonas Blue hoor je straks na de belangrijke zaken uit de regio van dit moment. Het WOS Nieuws van 2:30.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch. Onder het knopje tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe

0: serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De

0: Give In To Me van Michael Jackson en Slash hoorde je hier bij de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de muzikale parel die teruggaat naar 1966. De Supremes. Diana Ross die krijgt van haar moeder in dit nummer eigenlijk maar één advies. Heb geduld, want je kunt liefde niet haasten. Het werd de 7e Amerikaanse nummer 1 hit van de Supremes. 16 jaar later trouwens zou Phil Collins er opnieuw een nummer 1 hit van maken. Maar we gaan nu eventjes terug naar het origineel uit 1966 met de Supremes. Dit is You Can't Hurry Love.

Howard. Keep your head up, hoorde je hier bij de WOS. Daarvoor de lekkere track van The Supremes, You Can't Hurry Love. Maandag iets na 1:30 natuurlijk weer de catacombe in voor zo'n lekkere track, zo'n muzikale parel. Heb je een suggestie, laat het me maar weten. Je kan een WhatsAppje sturen, kan via 0174446600 of een mailtje hoor, radio@wos.nl. Teddy Swims is dit, Mr.

Miss California van Dante Thomas hoorde je, en daarmee zijn we er door voor vandaag. Zometeen een lekkere bak koffie, onderweg met nog veel meer muziek in jouw regio. Mark Ember komt eraan, Ella Langley, verder ook Miles Smith, Jackie Wilson en ook Olivia Rodrigo ga je horen zometeen. Net als het nieuws uit de regio, en dat laatste nieuws check je sowieso altijd 24/7 via dos.nl en de DOS-app. Vanmiddag om 4 uur, Erik Eeltink, Zo Weekend. En vanavond om 8 uur steeds met Kees Visser. Wees een heel lekker weekend. En als dit nummer smaakt, heel graag tot aanstaande maandag tussen de middag.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
5: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
4: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt

0: regelt de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

loop niet uit onze dij. Ik heb enkel maar een fietsie nodig om bij je te zijn. Of neem de bus naar Nalek via Monster naar de Hei. Er gebeurt best veel in de hul, of gebruik mijn fantasie. We zitten nooit echt stil, iets anders kennen we niet. Kassenbouw wereldwijd, groente, bloemen en fruit. We zijn het hele jaar op reis, maar dat maakt ons echt niks uit.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dans lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis in je regio.
4: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oh, wat was dat een gigant van een hit, maar de enige voor iPhone 65. Goedemiddag! Hartstikke leuk dat je er weer bij bent, zegt de vrijdagmiddag. Eindelijk 4 uur geweest. Misschien heb je er de hele week naar uitgekeken. Dat is de bedoeling. 2 oktober.

zijn dan opeens afgelopen. En dan heb je inmiddels dat in de telefoon. Je moet even uitleggen waar we precies zitten. Dat is de mystery guest die we zo dadelijk kunnen gaan verwelkomen in de show. En dat is helemaal geen onbekende hier in de regio. 4:15 verwachten wij hem in het programma. Ja, dus nog even geduld. Kunnen we zeker nog wel een plaatje draaien. Hier is Bruno Mars.

toch wel een hobby hoor. Een beetje proberen het radioprogramma in te vullen. En dan aan de andere kant via de telefoon iemand uitleggen waar we dan eigenlijk precies zitten. Nou ja, eigenlijk is het ook wel bijzonder, hè. Een mystery guest in het programma. Dat moeten we misschien wel eens vaker gaan doen. Is gewoon wel een goed idee voor de vrijdagmiddag. Maar hij is er in ieder geval nog niet. Een klein tipje van het sluiertje wil ik je wel oplichten, zeg maar. In de jaren 70 trok hij volle zalen in Poeldijk.

En ik kan je vertellen, onze mystery guest, hij heeft de studio gevonden. Nou ja, we laten hem eerst even een bakkie nemen. Een biertje heb ik helaas niet, maar goed, dan komt het zeker goed. Na de volgende plaat gaan we er eens even praten met, ja, de mystery guest. Eerst nog even terug de tijd naar de jaren 80 moet het zijn geweest. Nena, Kim Wilde, Anyway, Any Place.

0: En die kenden we natuurlijk nog wel. En volgens mij treden ze nog steeds op. Heb ik het over Nena en Kim Wilde. Ja, ik had het al een beetje aangekondigd. Hè. We hadden te maken vanmiddag op deze 2e oktober met een mystery guest. En toen zei ik al, ja, een kleine tip van de sluier was natuurlijk... hij wist de zalen in de Poelik in de jaren 70 vol te krijgen. Nou ja, gingen er wel een paar lampjes branden, waarschijnlijk in het Westland. En inderdaad, je hebt het goed. André's Winkels, de gast. André, goedemiddag.
1: Hebben ze gebeld? hebben ze gebeld voor die...
0: Naar de redactie misschien wel. Misschien hebben ze ze gek gebeld.
1: Hey, van harte welkom.
0: Hey, leuk dat je erbij bent. Waarom kom je eigenlijk zo bij binnenvliegen?
1: Nou, dat ga ik je vertellen. Het is een heel verhaal eigenlijk, maar... De Leunetjes gaat. 22 november als laatste dag. En daarna is het over.
0: Maar je moet even teruggaan naar het begin. Ja, zeg maar. Die Leunetjes, zeg maar. En ik had het over volle zalen. Ja.
1: Peter van der Knaap, een van de organisatoren van dat feest.
0: Ja.
1: Die belde me op en die zegt... André, je mag geen nee zeggen, want dan zou het feestje niet doorgaan. Ik zeg, niet doorgaan. Hij zegt, nou, het gaat erover dat ik een... Disjockey dat jij bent, dat jij de eerste dag dat de Leunetjes open ging, een feest ging draaien. Dus je moet je voorstellen dat de Leunetjes in 1975, de kerst, ging die open. En daarvoor was er nog niks eigenlijk in die zaal gebeurd. Want toen ik een maand daarvoor was langs geweest met Rien Schoen, kun je nagaan, die had gevraagd of ik daar wou komen draaien. En we staan in die zaal en die hele zaal was leeg. De bars waren ze zelfs aan het opbouwen. Alles was er een beetje geregeld. En dan had hij gezegd van, joh, over een maand gaat hier de André's Disco Parade beginnen. En dat is dan op zaterdagavond en het is gelijk de eerste dag dat de Leunetjes open ging. En ja, nee, toen belde Peter van der Knaap op en die zegt, joh, André, we moeten nog een sluiting hebben. Ik zeg een sluiting. Ja, we gaan het organiseren 22 november in de Leunetjes. Nog één dag. En daarna gaat de sloopkogel erin. Want dat is zondag. En maandag gaan ze dan slopen. Dus dan gaat de Leunetjes helemaal weg. Ja. Hij zegt, wat zou het mooi wezen als jij tussen 4 en 5, het laatste uur... André's Disco Parade nog een keer opheldert, draait...
0: Nog even terug in die tijd.
1: Goed zo. En dan, nou, dat is toch het mooiste wat er is, man.
0: Hey, maar helemaal in het begin natuurlijk. Toen kwam jij daar voor het eerst in die Leunetjes binnen. De hele lege zaal. Ja. Vrij grote zaal. Nou, had je toen niet zoiets van... wow.
1: Nee, maar...
0: Wat staat me nou in te wachten?
1: Ja, maar je moet je voorstellen. Ik draaide in Naaldwijk. In de WIP.
0: Ja, toen was je even wat andere muziek gaan draaien.
1: Nou,
0: natuurlijk.
1: Dat kan je wel zeggen. Maar toen ik dat draaide, ging ik naar de Harmonie. Want dat heb ik ook nog even gedaan. Een jaar lang. De Harmonie, dat is ook zo'n discotheek. En toen bij die discotheek in Harmonie was, kwam Rien Schoen naar me toe. En zei, André, wij zoeken nog iemand voor de Leunetjes. En ik woon

0: zelf in Poeldijk en ik wist dat het cultureel centrum was. Nou, cultureel centrum, daar ga je vanuit dat er toneelstukken komen, van alles en nog wat, maar geen disco. Maar hij zegt tegen mij, hij zegt, André, ga dan even mee. Toen ben ik met Rien Schoen op een zondagavond naar de Leunkjes gegaan. Hij had de sleutel bij hem, we gaan die zaal in. Hij zegt, nou André, ga jij eens op dat podium staan? Ja, joh, doe niet zo stom, zeg ik, joh. André, je gaat eens op dat podium staan. En kijk nou die zaal eens in. Wat denk jij daarvan? 1000 man voor je, jij helemaal uit je dak, de mensen allemaal uit het dak. Ik zeg, ja joh, verzin nog eens wat, zeg ik. Ja, toen zegt hij tegen mij, en hij zegt, joh André, we willen eigenlijk dat je gewoon een week komt werken. Dus een 40-uurige werkweek. Maar, dan komt het weer, ik draai maar in het weekend. Dus vrijdag opbouwen, trouwen, alles in orde maken, zaterdag en zondag. Dan kom je op 20 uur uit. Ik zeg, nou, en die andere 20 uur dan?
1: Ben je misschien toneelmeester of zo?
0: Nou, dat zei hij. Je wordt gewoon, de helft van de tijd word je dan toneelmeester. Dus dan ga je door de week dan met de toneelstukken mee draaien. Of activiteiten of wat dan ook. Het maakt niet uit als je maar 40 uur bij blijft. Als je maar die 20 uur in de Leuningjes komt draaien. Dat was een beetje de opzet.
1: We gaan er zo dadelijk nog even over praten natuurlijk. Ja. Hoe het succes zich ontwikkelde, zeg maar. Eerst even een stukje muziek. Ken je deze tonen? Als ik zo start, hoor je ze al in de verte.
0: 1 minuut. Nee, oh, stop.
1: Ik ga hem weer stoppen, hij staat weer klaar.
0: Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, maar dit was ook zo'n plaat. Wat is het, 76? Het
1: moet ongeveer wel die tijd zijn geweest.
0: 76, ja. En dat, die vijf broers, en dan ging het handje naar rechts, en dan ging het handje naar links. En ja, dat is toch genieten, man.
1: En een gegarandeerd volle dansvloer, hè?
0: Ja, gegarandeerd volle dansvloer.
1: Weet je wat dan zo leuk was? Vroeger kon je alleen maar het plaatje opzetten. En dan moet je precies weten wanneer ze gingen zingen, natuurlijk.
0: Dat is wel een beetje gemeen, hoor,
1: tegenwoordig. Want ik zie dat ze precies over 20 seconden pas de wafel open trekken. Dat is makkelijk, hè? Ja. Heaven Must Be Missing an Angel, zo heette die.
0: Ja, hoor. Genieten. Goh,
1: we gaan er even naar luisteren en dan gaan we zo nog even terug naar die Leunikies.
0: Ja.
1: Mannen van Tavares.
0: Dan krijgen we deel 2, hè?
1: Heel goed.

0: Nou. Die toko al daar, dat is eigenlijk wel hartstikke zonde, maar het is niet anders.
1: Nou, er is een heel bedrag. Op een gegeven moment gingen ze herstellen weer. Alles weer nieuw maken.
0: Ja, ze hebben dat geloof ik gerenoveerd.
1: Want gerenoveerd, dat bedoel ik.
0: Ze hadden nog wat liggen.
1: Ja?
0: En dan gaan ze het nou toch afbreken. Ja, maar dat is politiek, daar gaan we het even niet over hebben natuurlijk. Kan je nog wat leuks uit die periode? Daar reed je ooit een auto ook, geloof ik.
1: Ja, dat is humor. Een zaal, zaterdagavond, knettervol. Maar dat

0: een van die Hagenaars, een hele lelijke met een lange regenjas aan, die zegt, joh, ik kom zo terug. Ik zeg, nou, wat is het probleem dan? Hij zegt, nou, hij komt echt terug. Ik weet zeker, want hij zegt, ik ga mijn auto halen. Dus hij, toen was ik even aan het pissen. Ik was niet bij de studie, ik was bij de deur. Erik, je wil het niet geloven. Ik sta erbij en hij zegt, André, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar er komt een auto aan. Echt serieus waar. Die auto komt voor die deur te staan. Die glazen deuren.
1: Ja.
0: Hij geeft gas, vol, en hij knalt zo door die deuren naar binnen. Hij draait zijn raampje open en zegt, oh, ik ben geweest. Dan gaan we keihard achteruit en weg was hij. Serieus gebeurd.
1: Er stonden natuurlijk geen bordjes van dat je daar niet mocht parkeren.
0: Ja, maar Erik, dan word je toch net een gek.
1: Maar zo zijn er heel wat dingen natuurlijk gebeurd. Ja, en gepasseerd in de Leunikjes. De omwoners, die waren natuurlijk ook soms niet helemaal blij mee. Maar...
0: dat was die sluiting. Dat, ook weer zo'n verhaal. Ik ben aan het draaien. Op een gegeven moment zeg kassière, André, je moet even naar kantoor komen. Ik zit naar het kantoor. S'avonds om 21:30. Ik ga naar het kantoor. Aan de lijn, Flip droog. Vanuit Frankrijk, want Flip is eigenlijk de hoofddirecteur. En hij zegt, André, even serieus, ik ken je al zo lang. Maar dit is echt serieus. Ik zeg, hoezo? Nou, jij gaat de mensen vertellen dat er niet dat er een bommelding is, want dat wordt aangegeven, dat ze allemaal naar buiten moeten. Ik zeg, hoe gaan we dat doen? Nou, die nooduitgangen gaan allemaal open. En dan moet jij als begeleider met die microfoon even dat je zegt, jong, doe het rustig aan. Gaat allemaal rustig naar buiten. Gaat rustig naar buiten. Dus op een gegeven moment gaan die mensen ook rustig naar buiten. Rustig naar buiten. Maar dan moet je je voorstellen, het is 9:30, 10:00. En om 11:00 moet die leeg wezen. Moet die leeg wezen. Dus die 1000 man, die gaan door die nooduitgangen allemaal naar buiten. Nou, dan gaan op een gegeven moment die nooduitgangen weer dicht. Dan denk je, het is klaar. Ja, maar dan begint het buitenpas. Dan hadden ze gezegd, joh, de politie komt eraan. Dus je moet je voorstellen, er staat daar 700-800 man in die straat. Allemaal met de biertjes, want die moest je laten staan. Nou, dat doen ze natuurlijk niet. Ze hadden wel buiten. Dus buiten was het eigenlijk een klein feestje. Maar komt er een politie van de nieuwe weg af, zo die straat in. En die gaat door die menigte van 1000 man. Ja, dat gaat tot de deur, gaat dat goed. Maar dan wordt hij omgegooid. Dus die taxi, die politieauto op zijn kop. En die politie is naar binnen. Ja, dat is, Erik, bizar.
1: Ja, en uiteindelijk bizar. Is het ook een beetje iets wat de Leunikjes de kop gekost hebt natuurlijk. Hè?
0: Ja, natuurlijk
1: want
0: wel.
1: Want op een gegeven moment was het klaar.
0: Ja, nou ja, dat is het ook een beetje. Maar daarna gingen ze alcoholvrij. Maar dat heb het allemaal niet meer. Kijk, als jij 1000 man hebt en je gaat een week later, of een week later, een maand later gingen ze open. Want er moesten allerlei dingen, justitiële dingen geregeld worden. Maar na een maand gingen ze open en dan gaat het alcoholvrij. En dan komt er geen mens meer. Tenminste, mensen, er waren er nog een zootje. Dan had je het mazzel dat zo 67 verderop zat. Die hadden ook wat mensen, dus die konden het misschien een beetje opvullen. Maar dat was het eigenlijk. Ja,
1: daar draaide ik.
0: Draaide jij daar?
1: Ja. Nou. En dan gingen we wel eens bij jou in de grote zaal kijken. Maar goed, 22 november, hè?
0: Ja.
1: Dan dus
0: ze organiseren eigenlijk over de hele dag genomen alles wat er in de Leunikjes geweest is. Dus ik denk aan een drumband, de carnavalvereniging, ik noem maar een zijstraat. Er zijn wel meer dingen die in de Leunikjes georganiseerd waren en wekelijks, maandelijks waren. En dat gaan ze in één middag gaan ze dat eigenlijk allemaal regelen. Op die zondag.
1: Ah, het is 22 november. Moeten we even geduld hebben. Maar we gaan het wel in de gaten houden. Want het is natuurlijk best wel leuk om de poelikers en in de verre omgeving de mensen erop te attenderen.
0: Ja.
1: Want er liggen toch wel hier en daar verkeringen uit het ver verleden. huwelijken. Er is heel wat ontstaan natuurlijk.
0: Ik ga het nog sterker vertellen. Ze kwamen met een poesje album. Ik weet wie dat weet. Dan moest je handtekening zetten in zo'n boekie. En dan stond jouw foto erbij. En dan... het is de gekste dingen heb ik dan meegemaakt.
1: Nou, dat deed je niet op textiel, zeg maar.
0: Nee.
1: maar helemaal
0: zo,
1: leuk.
0: Zo'n mooie tijd. En dan zegt hij ook... Hij zegt, André, jij bent de eerste en de laatste die in de Leunikjes is. En na mijn 5:00 gaat die deur dicht. En een uur of 6:00. En de volgende ochtend om 7:00. Of 8:00. Misschien 9:00. Komt de sloopkogel. En dan gaan ze hem slopen op maandag.
1: Nou, dat is bizar. We gaan het in de gaten houden. Ja. In ieder geval hartstikke leuk dat je het even kwam vertellen.
0: Ja, nou ja.
1: En nog een stukje muziek klaarstaan. Wat je ook wel kent, denk ik wel. Als ik zo die toontjes hoor je ze al een beetje in de verte.
0: Ja, ook maar weer. Trams, zout. Ja, maar dat zijn platen die je voorstellen. Maar als we zo gingen draaien en het was even rustig. Nou, zet hem maar op en hij ging.
1: En daar komen ze.
0: Naar die gil.

0: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Dat was natuurlijk de muziek van KLF. Dan is het alweer dik half geweest. En dat betekent natuurlijk dat we eens even gaan kijken naar de sportiviteiten.
1: Zo, sport in de regio.
0: En we hebben een sporter in de studio, Steven van der Meer. Of sport je zelf eigenlijk net zoveel als ik?
2: Ik sta morgen bij de gymrace, een soort Hyrox, in Utrecht. Dus ik sport genoeg, ja.
0: Wauw, dat worden zere spieren, zeg, zondag.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Maar in de regio, hè? Wat is er zoal te doen?
2: Nou, er gebeurt een hoop. Als we kijken naar voetbal, hebben we twee derbies. Onder andere MVV 27 tegen Verburg. Dat is een garantie voor doelpunten in de tweede klasse. Vorig seizoen in beide duels 6 doelpunten. Nou, dat is nogal wat. Het werd toen 3-3 en 2-4. Dus als er dit keer weer zoveel gescoord wordt, dan heb je als neutrale toeschouwer een hoop te zien.
0: Nou ja, dat is alleen maar spannend, toch? En dan leuk.
2: Zeker. En we hebben als derby VDL tegen Maasdijk. VDL uit Maassluis en Maasdijk natuurlijk uit Maasdijk. Beide speelden vorig seizoen nog in de...

0: vierde klasse en die promoveerde naar de derde klasse. Verder ook live bij ons Jodan Boys tegen FC Schravenzande en Westlandia tegen Xerxes DZB. Op korfbalgebied ook een derby. Dat is Ondo tegen Valto. En dat is een belangrijke, vooral voor Valto, dat nog puntloos is in de veldcompetitie. En eigenlijk moet winnen om nog kans te houden op lijfsbehoud. De heenwedstrijd in de Lier, ja, die werd natuurlijk gewonnen door Ondo. En Ondo die is nu eigenlijk na deze wedstrijd klaar. Maar Valto die moet hierna nog één wedstrijd. Dus als ze winnen, dan kunnen ze dus nog overheen.
1: Kijk, nou ja, we moeten het maar hopen, zeg maar.
0: Zeker. Verder rugby, RC Hoek van Holland tegen de Dukes. Een belangrijke wedstrijd voor de Hoekse rugbyers. Die wonnen tot nu toe 3 van de 4 wedstrijden. En de Dukes is nog helemaal zonder puntenverlies. Op zondag HV Westland hockey tegen HOKO. HV Westland vorig seizoen natuurlijk gedegradeerd. Is nu wel een van de betere ploegen in die derde klasse. Afgelopen 2 weken werd het 7-1 en 7-2 qua winst. Dus er wordt ook daar weer gescoord. En dan kijken we toch nog even een beetje buiten de regio. Dit weekend spelen de handballers van Quintus een Europees tweeluik uit in Slowakije. Tegen, en dan moet ik het even goed uit gaan spreken, HK Slovan Duslo Sala. Nou, je had er waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
1: Nee, en ik ben blij dat jij het probeert uit te spreken.
0: Zeker. Ze spelen zaterdag en zondag om 6 uur 's avonds. En de winnaar die gaat dan naar de derde ronde van het Europese toernooi.
1: En dan natuurlijk gewoon zaterdag en zondagmiddag, hè? Hier op de WWS.
0: Zeker, moet je zeker luisteren.
1: Al die verslaggevers staan weer paraat voor onze luisteraars, ja toch?
0: Absoluut.
1: Stefan, hartstikke bedankt. Fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: Hoi hoi.
2: Dit is de WOS.
3: 876. 87.6.
2: WOS.

Tiësto zeg. En als ik naar de klok kijk, dan is het alweer 12 minuutjes voor de klok van 5. We gaan nog even terug naar de jaren 80, 90 moet het zijn geweest. Geen zin om het even helemaal precies voor je.

op te zoeken. Jij gaat even lekker luisteren naar de muziek van Level 42. Was in ieder geval wel een grote hit voor de mannen. Terwijl we hem draaien. Ja, Marco is er niet. En ik heb de afspraak met Marco. Als ik er niet ben, dan mag je me altijd bellen. Nou ja, gaan we zo eens even proberen. Eerst even de Lessons in Love.

Nou, het mag je een heel klein beetje duidelijk zijn. Als we twee plaatjes non-stop achter elkaar draaien, dan mag je je wel realiseren. Ik was heel druk met het proberen het contact te leggen met Marco. Maar ja, ik kreeg twee keer voicemail. Nou, een voicemail is natuurlijk geen fantastisch weerbericht. Dus dat heb je dan gewoon van ons te goed. Op WOS.nl, daar kun je zeker ook het weerbericht voor de regio vinden. Alan Langley, eigenlijk al een plaatje ongeveer een jaar oud. Inmiddels op één gestaan in Amerika, in Engeland. En ook in Nederland begint het lekker te lopen voor de dame. Dus we gaan het in de gaten houden. Ik denk dat we er nog één kunnen draaien. Even een beetje meezingen. Altijd gezellig. Het is Koos Jansen.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Klassieke disco.
1: Ja, dat was natuurlijk zo'n lekkere gouden disco-kraker. En als je dat dan draait, dan denk ik even terug aan het gesprekje dat we een half uur geleden hadden met André's Winkels. Dat er nog een keer een André's disco-show gaat plaatsvinden in 2026. En wel op die 22e november. En misschien klinkt dit dan bijvoorbeeld nog wel eens uit de speakers. Wie zal het zeggen? Want ik weet zeker dat André er een feestje van gaat maken. Je hoorde natuurlijk Divine. Het was de opener in 3x disco. Maar ja, de naam van het item zegt het al. Betekent dat ik er nog twee voor je klaar heb staan. Waarmee je misschien wel even terug gaat naar die gedachte van de jaren 76, 77. De hoogtijd toch eigenlijk voor wat betreft de leunetjes in Poeldijk. Ik zie je namen prijken als Barry White en Earth, Wind & Fire.
0: Zo, 3x disco. 3x disco.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Nou, je weet het inmiddels wel, hè. Ben je er een beetje een fan van de disco, dan moet je er zeker bij zijn op de vrijdagmiddag. Eventjes over de klok van 5. Je hoorde nog even voorbij komen Earth, Wind & Fire en Barry White daarvoor.
1: Zo, weekendglas. Wat drinken we dit weekend?
0: En dan is dat altijd een lekker geluid als we wat inschenken. En kunnen we wel een suggestie krijgen van Aad Westijk. Zoeken we nou altijd weer een monster op in de Zeestraat. En daar loopt hij. Aad, goedemiddag.
2: Hi Erik, goedemiddag.
0: Ah, geen hond die dat gelooft natuurlijk, dat ik jou zie lopen.
2: Voor het verhaal doet het leuk.
0: We zijn altijd weer blij als we je stem horen. Zo is het maar net.
2: Dat weet het uit.
0: En dat weer op zo'n fantastische vrijdagmiddag, ja toch?
2: Ja, het is prachtig weer. En het is heel raar, want ze hebben gisteren bij ons al de kerstversiering opgehangen in het dorp. Dus dat past helemaal niet bij dit weertype, maar ja, het hangt.
0: Het enige, dat het vroeger donker begint te worden, dat het dan wel weer leuk is.
2: Ja, dat zonder meer. Want gisteravond was ik op het dorp en dan zie je inderdaad wel, als het dan brandt, dan is het echt heel gezellig en heel mooi. Dus we gaan de goede kant erop.
0: Ja, want het is natuurlijk eerder, vorige week, de week daarvoor, hebben we het al even gehad over die bokbieren die allemaal al werden aangevoerd en binnenkomen, stromen. Maar die moet je allemaal maar een beetje in het gareel zien te houden natuurlijk, want er zijn helemaal geen bokken weer.
2: Nee joh, ze blijven staan. We raken incidenteel wel wat kwijt, maar echt de grote hoofd moet nog komen. Dus het moet echt slecht weer geworden. Dus ik weet niet wat Marco gezegd heeft, maar...
0: Ik kreeg hem niet te pakken. Ik kreeg 3 keer zijn voicemail. En dan heb ik zoiets van, we hebben nog wel wat anders te doen. Moet nog wel een plaatje draaien ook. Volgende week zal hij er zeker wel weer zijn. Maar dan had hij misschien wel kunnen gaan verklappen dat er een omslag aan zou komen of zoiets dergelijks. Ik heb geen idee.
2: Ja. Nou, voor de verkoop zou het goed zijn van een bokbier. Maar het wordt er niet minder op. En het blijft staan en het verkoopt uiteindelijk toch wel, dus...
0: Nou, vorige week hadden we het ook even over zo'n speciaal drankje. Dat was dan iets met pistas of zoiets dergelijks. En dan konden de mensen proeven of zoiets dergelijks. Heb jij daar nog een beetje reacties van meegekregen? Ja, hoe ging die erin, zeg maar?
2: Dat was best leuk. Ik zal niet zeggen dat we 1-op-1 verkoop hebben als we laten proeven dat mensen hem dan ook direct kopen. Maar we hebben er aardig in verkocht. En het is van Baileys, de chocolate pistachio. En... mensen vinden het leuk, vinden het lekker en het wordt met regelmaat gekocht, dus we zijn er heel blij mee.
0: Maar dat is ook het leuke natuurlijk van, als je een drankje kan voorproeven, maar je moet ook wel een beetje die vrijheid hebben. Je moet niet die druk hebben natuurlijk van, ik ga een drankje, dan moet ik zo'n fles kopen. Nee, als het je niet aanstaat, dan ben je natuurlijk vrij om te zeggen, ik kom de volgende keer iets anders proeven.
2: Ja, wat dat betreft doen we net denken. Morgen hebben we ook nog een demonstratie in de winkel van Gekko. Dat is ook een leverancier van allemaal likeuren.

0: En ja, dan kunnen mensen ook morgenmiddag komen proeven. Ook heel vrijblijvend. Dus het is allemaal heel leuk.
1: Nou ja, ik gaf hem maar voor, zeg maar. Hè?
0: Ja, nee, maar ik schiet hem even naar binnen.
1: Hey, de bier, we hebben het bokbier er even over gehad natuurlijk. Maar ik had meegekregen, er is ook een nieuw duveltje wat uit het doosje komt de afgelopen weken.
0: Nou, zeg maar gewoon duvel, want het is een 3/4 liter fles. Duvel brengt ieder jaar een barrel-aged, oftewel een op eikhouten vat gerijpt duvel uit. Dus dan hebben ze het normale duvelbier. Dat kent iedereen, dat zware blonde bier in dat dik buikflesje. Maar ieder jaar, en dit jaar dan voor de 11e keer... dan brengt de meeste brouwer van Duvel, die laat dat bier rijpen op bepaalde fusten. Dus heb ik hier op rumvaten gedaan, op gebruikte tequila vaten en gebruikte whiskyvaten. En dit jaar hebben ze het weer op een whiskyvat gedaan van de brouwerij van Talisker, van het eiland Skye. En in Schotland. En het kenmerkende van Talisker is dat het nogal veel jodium in zich heeft. Qua geur en qua smaak. Een beetje turfachtig is. En dat komt mooi tot uiting in de smaak van dat bier. Want dat bier heeft natuurlijk in dat fust gelegen. En heeft van dat hout, van het eikenhout, heeft die smaken van die whiskies gekregen. Dus fantastisch mooi bier.
1: Maar nou kan ik me voorstellen, een likeurtje, dat kan je natuurlijk wel de dop eraf halen, een klein glaasje en zo. Maar nou heb je alweer een mooi verhaal. Maar hoe is dat dan te proeven van een bier? Als je de dopje er natuurlijk afhaalt, dan moet het natuurlijk wel op.
0: Ja, maar ja, dan moet je maar wat vroeger beginnen op de avond. hij moet toch leeg.
1: Ja, zo hebben we overal een oplossing voor, ja toch?
0: Ja, dat is het punt niet. We vinden overal wel een oplossing voor. Maar hij is vanaf vandaag verkrijgbaar, dus het is een fantastisch bier. Ik heb al stiekem een slokje genomen, maar nee, prachtig.
1: Helemaal leuk. Is alleen maar fijn om te weten, ja toch?
0: Zo
1: en leuk het. Om het weekend mee te beginnen.
0: Zeg, echt wel. Nee.
1: Helemaal goed. Hey, Aad, wat mij betreft, ik zou zeggen bedankt. Heel fijn weekend.
0: Jij ook, en maak er wat van.
1: Komt helemaal goed. Tot volgende week. Hoi.

0: Het was de eerste single van hun debuutalbum. En dan bracht het tijd op even voor 17:30. Tijd voor ons regionieuws.
1: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingezet...

0: andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio.
4: De WOS.

0: Ik had het om eventjes over vier al geconcludeerd. We hadden te maken met oktober. En Rocktober, dat zou het ook wel worden vanmiddag. En dat is eigenlijk een beetje het geval, hè, na 5:30. Ja, natuurlijk. Dat betekent dat we even gaan rammelen en stampen. Ja, er zijn mensen natuurlijk die zijn helemaal blij als ze de discodeuntjes voorbij horen komen in de speakers. Er zijn ook weer mensen, ja, die noemen disco luchtverplaatsing. En die hebben natuurlijk gewoon even behoefte aan lekkere stampende rock. En ja, dat doen we eigenlijk de komende minuutjes hier op de WOS. Je hoorde de muziek uit 1989. Voor rekening van Neil Young. Natuurlijk Rocking in the Free World. Maar het betekent dat ik er nog twee klaar heb staan. Nou ja, ik zie je namen prijken als AC/DC, ZZ Top, Luister en Huiver.
1: Het Wilde Weekendkwartier.

Ik vind het al een heel lekker nummer. Floor gaat helemaal los van fluisterzacht naar volle opera met die heerlijke gitaren eronder. En de tekst die gaat over iemand die helemaal leeggezogen wordt in een relatie en die schreeuwt om extra verse nieuwe energie. You suck the energy from me. Goed, het was een van de laatste in deze aflevering, op de 2e oktober alweer. Voor wat betreft zo weekend. Volgende week zijn we er gewoon weer, hè? Over de 4 uur. Even een paar minuutjes eroverheen. En dan met van alles en nog wat, dat kan ik je zeker verzekeren. Ik heb er nog 2 voor je klaarstaan. Tot 6 kun je gaan luisteren naar Manfred Man's Earth Band en The Cure. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Een fijn weekend. Graag tot volgende week. Hoi!

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober, 10 uur 's avonds, tot maandag 5 oktober, 4 uur 's nachts, is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober, 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.

0: Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaansen met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
4: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken.

0: De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Noordgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De gemeenteraad van Maassluis heeft ingestemd met ruim 2,2 miljoen euro extra voor afvalproject BAS. Het geld is volgens het college nodig om het project af te ronden. Verschillende partijen waren kritisch op de extra kosten. Een deel van het geld is bedoeld voor containers en andere aanpassingen. De rest gaat naar extra projectkosten en tegenvallers. Door het project stijgt de afvalstoffenheffing met ongeveer 5 euro per huishouden per jaar. Tineke Slaarman is het nieuwe raadslid voor Leefbaar Maassluis. Ze is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Rodé Boer, die naar Limburg verhuist. Boer zat ongeveer 6 maanden in de gemeenteraad. Slaarman woont al haar hele leven in de Maassluiswijk Sluispolder. Ze stond dit jaar voor het eerst op de kandidatenlijst van Leefbaar Maassluis en was daarvoor al betrokken bij de partij. De WOS begint met een nieuwe serie over de mens achter de ondernemer. In Zaken doen op gevoel praat ondernemer en auteur Marcel Adriaanse met ondernemers over hun drijfveren, twijfels en belangrijke keuzes. De eerste aflevering is inmiddels te beluisteren als podcast en te zien op WOS TV. Iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering. De televisieuitzending volgt na WOS Vandaag de Dag van 6 uur. Dan nog het weer. Vanochtend kan lokaal nog wat mist of nevel voorkomen. Daarna breekt geregeld de zon door en blijft het droog. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er staat weinig wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht kan opnieuw mist ontstaan. En morgen blijft het rustig en droog. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.

De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

niet door mij heen praten. Zingen. Taylor Swift was dat. Als opener van aflevering 829 van de States. Het programma voor, door en met muzikanten. En hebben we die vanavond, ja zeker, een complete band hebben we weer staan hoor. Ja, en dat wordt gezellig, dat weet ik nu al. En de band in kwestie, die ken je ook al. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar kom ik zo meteen wel op terug. Even kijken. Nou, en voor de rest allemaal muziek die je wel of niet kent. Nieuwe muziek en oude muziek. En bijvoorbeeld ook deze van Sydney Youngblood. En If Only I Could.

is toch wel een fijne plaat hoor, van John Farnham en That's Freedom. En daarvoor die lekkere ja, dansknallen, laat ik het zo maar zeggen, is van Sydney Youngblood. En If Only I Could. En ja, mocht je net ingezagen zijn, aflevering 829. Ik zei het net al, van steeds programma voor, door en met muzikanten. Nou, ook dat hebben we. En er gaat nu iets automatisch spelen, dat heb ik niet gevraagd. En ja, mocht je zelfs iets hebben van, nou, ik speel in een band of gitaar of neusfluit of iets dergelijks of mondharmonica en ik wil een keer in je programma komen, kan dat? Ja, dat kan zeker. Als jij een mail stuurt richting stage@ws.nl, stage@ws.nl, dan komt dat zeker dik voor elkaar. Alleen niet meer dit jaar hoor. Ik zit helemaal vol. Dus dan gaan we het echt hebben over vanaf februari 2027. Ja, inderdaad. Tot die tijd is gewoon lekker bands en muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van Robert Palmer. En Can We Still Be Friends? Ja.

Ik moet zeggen, dit is wel best wel lekker. Hè? Een beetje zo'n reggae-achtig plaatje. Late Night Sessions van de formatie Beef. En daarvoor Robert Palmer en zijn Can We Still Be Friends.

0: Hey Kees.
1: Ja? Wie heb je vandaag in de studio?
2: Wie heb ik vandaag in de studio? Nou, ik zei het al eerder. Dat is een band die ook opgetreden heeft tijdens de 700ste stage in Nederland 3 destijds. Dat is al een paar jaar geleden. Er is wel wat veranderd aan die band. Nou, daar komen we straks nog wel even op. En ze maken over het algemeen hele eigen muziek. En een van die plaatjes, deze is helemaal spiksplinternieuw, heb ik net gehoord. Die ga je nu horen.

0: Ja, en hij is gewoon afgelopen, deze plaat. Wat is die leuk, hè? Ja, zeker. Ik ga eens even een heleboel schuiven opengooien, want ik heb weer een hoop gasten vanavond. Dat zei je, ben je langs wat we gewend in steeds. Wat hoorden wij zojuist?
1: Step Inside van Portland Rider.
0: En Portland Rider, die hebben we vanavond op bezoek. Goedenavond, dames en heren.
2: Hallo, hallo.
3: Goedenavond.
4: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Jullie mogen je even voorstellen, dat is ook wel prettig. Dan weten we tenminste met wie we praten.
1: Beginnen we bij de drum.
4: Ik ben Nildo, de drummer.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Gitarist, songwriter.
0: En jij bent Rick, hè? Jij, niet ik, Rick. Ja.
1: Ik ben Rick, nou, je zei.
0: Mooi, hè?
5: Ik ben Rudy, de bassist.
0: Ja. Yeah.
3: Nou, ik ben Angelique, ik ben een zangeres.
0: Oké, okay, nou, nogmaals welkom allemaal. Jullie muziekstijl, hoe kan je dat het beste omschrijven?
1: De meeste muziek is geloof ik wel bluesrock, hè. Rock met een roll en af en toe met een Americana twist.
0: Ja, het is heel divers wel, hè?
1: Ja, Popunie noemde ons eclectisch. De muziek is dat je weer dance club die kijkt in woordenboek wat dat was.
0: Ja, dat is een moeilijk woord, hè?
1: Dat is heel erg, maar dat is van alles en nog wat divers. Dus nou, dat klopt wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, geweldig, man. Hey, nou, ik heb het al eerder gezegd, al twee keer eigenlijk al. Jullie traden ook op tijdens de 700ste stage.
1: Ja.
0: Belangrijk verschil, de zang.
1: Ja.
0: Toen was er iemand, een zanger met een baard. En nu ben je een lieftallige zangeres in de vorm van Angelique.
1: Ja.
0: Waarom is dat die wisseling plaatsgevonden?
1: Ja, door privéomstandigheden ook wel een beetje medisch.
0: Ja, dat weet ik toch wel. Ja, dat kan me wel herinneren. Ja,
1: dus als hij luistert.

0: dat we doen een duidelijke groet en
1: ja.
0: hier vandaan. Dus ja, okay. Hij komt binnenkort ook gewoon langs in de ruimte.
1: Dus. Gezellig, ja. ja. Dus dat was eigenlijk de reden ook ja. dat Angelique... Want Angelique heeft natuurlijk vroeger ook meegezongen natuurlijk. Met,
0: Vanaf het begin was ja. Angelique eigenlijk eerder dan Izzy.
1: Ja.
0: En Izzy kwam later.
1: Ja.
0: En ja, de allereerste opnames van Christmas Song. Nou, dat is wel heel oud. Elk jaar komt het op de radio overal. Lokale radio's. Ons tegenwoordig ook regionaal. Ja. Tijdens Christmas.
1: Ja.
0: Nou, dan hoor je Angelique.
2: Ja, dat klopt.
1: Geweldig, toch?
2: Zeker weten.
1: Ja, absoluut. Zeg, betekent dat ook een ander soort liedjes nu Izzy hier tijdelijk is, weg is?
0: Nou, eigenlijk niet. Want ja, het gevoel bij mij van het schrijven blijft hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja, en dat is maar net wat je moet is. En soms schrijf ik helemaal niet. Dus ja.
3: Klinkt een beetje liever.
1: Nou. Maar net... En bijvoorbeeld net dat nummer Step Inside. Nou, ik kan me dat nummer niet voorstellen met Izzy op zang.
0: Nee, tuurlijk niet. Dat geeft wel een heel andere klank.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
2: Ja. Nee, die blijft van mij.
0: Ja.
1: Precies. Precies. En dat is niet negatief richting Izzy of zo, hoor.
2: Nee,
1: maar gewoon,
2: nee, zeker niet.
1: Dat past dan gewoon niet.
2: Nee.
1: Dus, oké.
0: Angelique, die zingt ook lekker op, hoor.
1: Ja, dat heb ik net al even een stukje mogen horen tijdens de oefensessie hier net. Dus, hey, zeg, in jullie bio staat dat jullie eigen... unieke nummers spelen. Wat is er dan zo uniek?
0: Nou, ik denk dat het uniek is omdat iedereen... Eigenlijk hoorde ik dat van andere mensen.
1: Ja.
0: Dan spelen we ergens en dan zegt iemand van... Ja, ik vind hooggave nummers, maar ik kan het niet plaatsen. En ja, ze zijn uniek. Want ik zeg, ja, maar het zijn gewoon bluesrock nummers. Maar ik snap het wel aan je ene kant. Want het arrangement verander ik af en toe vaste patronen. Daar ga ik gewoon... Uit of the box. En dan aparte schema's die niet terugkomen in andere muziek. Ik denk dat het misschien is. Of weet ik het ook niet.
1: Oké, ja, dat zou ik een goede uitleg wat mij betreft, hoor. Je mag door voor de vaatwasmachine wat mij betreft. Ja, dat vind je wel een goeie. En wat we ook gaan doen is nu wat 5 minuten muziek die jullie meegenomen hebben. Nou, ik heb nu klaarstaan Robert Gordon en Link Ray. Met Woman, van wie was dat ook?
3: Ja. Van mij.
1: Ja. En waarom heb jij die gekozen?
3: Nou ja, dat zijn mijn grote helden.
1: Ja?
3: Ja, ik ben natuurlijk al een tijdje op de wereld en ik heb al die mannen gezien.
1: Ja.
3: En die mensen die leven echt voor de muziek en dat vind ik echt geweldig.
1: Oké. Nou, dan gaan we hem draaien en dan daarna dan gaan we van jullie live genieten. Is dat een goed plan?
2: Zo. Yes.
1: Oké, nou, dat lijkt me een goed plan. Stage!

Jordan samen met Lynn Gray. En Woman met als subtitel You're My Woman. En dat is allemaal eigenlijk in dit geval op verzoek van Rudy de bassist. En nou, dat bracht de tijd op.

Okidoki, dat was New Beginning. Het volgende nummer is eigenlijk een nummer geschreven door mezelf toen ik een boek gelezen had van Stephen King. En het is oktober, Halloween week. Dus ja, Halloween song, Golden Palace.

Okie dokie, dat was Love and Affection. En komen we alweer bij het laatste nummer. Rock'n'roll nummer, Vamp.

0: Dat was hem.
1: De grootte der aarde. Of je favoriete band uit de regio live. Je hoort het in Stage.

Wat een prachtig gevoelig nummer is dit, zeg. Wauw. We hebben het over de formatie Alien 0001. En daarvan hoorde je I See You. En dat natuurlijk hoor je dat hier bij Stage, aflevering 829. Jazeker. En daarvoor hadden we Shinna Spiro, of Spiro voor je. En The Material Lover. En dat allemaal natuurlijk op deze lekkere, rustige vrijdagavond. Benen op tafel. Drankje erbij. Nou, ik zie het helemaal voor me. Tenminste, ja, ik niet. Want ik moet werken. Maar jij dan, Annelijk van de radio, die doet dat zeker. Lekker zo vrijdagavond. Weekendje voor de deur. Komt helemaal goed. Met Propaganda en Duel. Eye to Eye.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
4: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
3: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen.

0: afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
1: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ach ja, nee, nou. Hoe zou het met haar gaan? We horen niet zoveel meer van hem. Ja, ze is natuurlijk intussen ook al een heel wat jaartjes ouder. Hier hoorden we in ieder geval haar met Newark Atroymt. En dat is de opener van alweer uur 2 van Stage. Het programma voor, door en met muzikanten. Nou, vandaag hebben we Portland Rider op bezoek. En die hebben we het eerste uur al gehoord live en wel. En ook natuurlijk via een interview. Je weet al een heleboel meer van de dames en heren. En de dame in kwestie die heeft het volgende nummer als lievelingsnummer.

0: Nou, je wil het niet weten hier in de studio, maar we zijn met z'n allen aan het line dansen. Ja, echt waar, dat is gezellig, joh. Echt. Ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk, dat line dansen, moet ik zeggen. Dat, ja, dat moet je, ja, dat moet je ook een keertje kennen. Ja, dat. Ja, ja, ja. Dat komt van jou, hè, toch? Angelique?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je staat een kilometer van die microfoon af, joh. Dat,
1: ja, het liedje komt van mij. Ja, ik zit op country dans. Vind het zo leuk nummer. Ja,
0: ja,
1: echt,
0: ja,
1: geweldig.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar als je wat zegt, dan moet je door de microfoon praten. Want wij zijn niet zo modern dat we teletext hebben op de radio.
1: Nee, precies.
0: Dus,
1: ondertiteling is er niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja, dat wil ik wel geven, maar ja, dat schiet ook niet op. Zeg, maar ja, Waylon, dat hoorden we net van jou. En let's get this over with.
1: Ja, klopt, okay. Helemaal.
0: Nou, dat wilde je zo graag horen. Ja, nee, je weet wie ik ben. Dat, ja, doe ik ook gelijk. Rick?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ook jij een beetje die microfoon praten.
2: Ja, ja.
0: Jij schrijft alle liedjes, hè?
2: Ja, ja.
0: Zijn die autobiografisch of zijn die fictief? Of een combinatie? Of?
2: Nou, meestal van of ik een film gezien heb of een boek gelezen heb. Call of the Wild, wat we zo gaan spelen, dat is van Jack London.
0: Ja.
2: De Halloween song die is eigenlijk geïnspireerd op boeken van Stephen King.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon, ja, wat je in de krant leest, wat je op tv ziet. En soms ook wel eens autobiografisch, dat je iets zelf meemaakt en dat je denkt, nou, het uitlaatklep, dat schrijf ik op. Mooie melodie erbij. En,
0: ja. Leveren de bandleden ook wel eens ideeën aan om, ja, voor liedjes?
2: Ja, dan zeggen ze van, nou, dit klopt niet, het moet wel even anders. En vooral, kijk, anders.
3: Wij schaven de muziek bij.
0: En dan sla je even een beetje, want dat vindt hij leuk. En dan, volgens mij doet hij dat gewoon even, die Rick. Toch?
2: Ja, nee, maar kijk, het nummer is voor, laat me zeggen, als ik het dan bedenk, dan komen ze eraan en dan kan het veranderen.
0: Kijk,
2: ja.
0: Nou, ideaal toch?
2: Ja.
0: Zo wordt het ook gaan in een band.
2: Ja.
0: Democratisch. Sommige lieden kunnen daar nog wel een puntje aan zuigen in de politiek, met name. Goed. Hey, liefst spelen jullie op tussen aanhalingstekens indoor festivals, muziekcafés, buurtfeesten, radioshows.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Nou, ik vind het gewoon gezellig en leuk. En vooral als het publiek bij je is, lekker gezellig.
0: Ja, nou,
2: en
0: dus
2: vooral het enthousiasme van het publiek wat je terugkrijgt.
0: Ja, nou ja, je ziet het staat hier.

0: Staat hier zwart van de mensen.
1: Ja, want als we dadelijk weg gaan krijgen, dan willen jullie ook wel een flow, hoor.
0: Ja, hoor, je krijgt van ons ook nog wel een applausje straks. Absoluut. Zeg, wie zijn jullie grote muzikale voorbeelden?
1: Van mijzelf, Kate Bush, Tom Petty, Bob Marley, de Ramones.
0: Kijk.
1: De Clash. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Kijk. Ik hou van zoveel, ook zelfs van klassieke muziek dat ik soms opzet.
0: Ja, dat is wel leuk. Moet er kunnen.
1: Ja.
0: Ja, nou, andere bandleden, die zijn zo stil, joh.
2: Ik was een hele grote fan van Herman Brood.
0: Ja, je was. Nou, hij is dat nog steeds, hoor. Maar niet meer de levende lijven.
2: Ja,
0: maar...
2: dus, ja, ik luister er af en toe nog wel eens naar.
0: Maar... ja, geweldig, hè?
2: Maar ik heb heel veel dingen gezien, gehoord.
0: Ja. Ja.
2: Bo Diddley, noem het allemaal maar op. Rock'n'roll.
0: Ja, lekker. Je bent wel een rock'n'roller, ben je?
2: Ja, ook een rock'n'roll. Stray Cats, geweldige band.
0: Oh, lekker. Ja.
3: AC/DC.
0: Nou, AC/DC.
2: Ja, die heb ik ook
0: wel
2: gezien.
0: Ja, dat is lekker, hè? AC/DC live.
2: Dat is een belevenis.
0: Ja,
2: AC/DC.
0: Herkenbaar. Ja, Rammstein, toevallig ook gezien?
2: Heb ik ook gezien.
0: Ja,
2: dat is ook geweldig om te zien, hè?
0: Herkenbaar. Ja, ik ook. Vind ik ook. Angelique, wat zijn jouw favoriete...
4: Adele. Adele is ook inderdaad wel een van mijn favorieten. Whitney Houston.
3: En
4: de country muziek vind ik ook erg mooi.
0: Oké.
4: Okay. Ja, Michael Jackson blijft ook wel een van mijn favorieten.
0: Uit de serie Alle 13 Dood. Ja,
4: helaas.
0: Helaas, inderdaad.
4: Ja.
0: Oké, en Nildo, wil jij nog?
3: Ik wil in
0: de microfoon, Nildo, want ook voor jou geldt.
3: Wat goed is.
0: Nou.
3: Maar met mijn 12 jaar, ik heb met Metallica en Iron Maiden gehoord. Oh. En daarna... nee. Alles komt.
0: Ja, oké. Nou, geweldig toch? Metallica is altijd lekker.
3: Het moet goed zijn.
0: Precies, dat zeg ik ook altijd. En daar ben ik ook zo blij dat ik van muziek hou. Toen werd het stil. Zeg, zijn er verschillen te noemen tussen Portland Rider nu en vanaf het begin, zeg maar?
1: Ja, dat zijn wel grote verschillen.
0: Ja.
1: Het is nu wat, de klankkleur is natuurlijk anders.
0: Ja.
1: En voor de rest, de motivatie en de spirit is wel hetzelfde. Ja. En de drive en het is eigenlijk een nieuwe start. Eigenlijk vanaf het begin eigenlijk weer nieuw de nummers oefenen.
0: Ja, leuk is dat.
1: Ja, best wel
0: absoluut.
1: Spannend, maar wel leuk.
0: Absoluut. Nou ja, zo hou je het ook een klein beetje vers, hè?
1: Ja.
0: Dus als men jullie wil boeken, hoe gaat dat? Verder geen telefoonnummers noemen, maar er zijn vast en zeker wel manieren om jullie te kunnen bereiken voor een leuk concert.
1: Ik heb een e-mailadres.
0: Ja.
1: Dat is aan elkaar Portland Rider Music, op z'n Engels.
0: Ja.
1: Dan apenstaartje online.nl.
0: Dus oké.
1: En daar kunnen ze ons bereiken.
0: Ja, er zit daar iemand te lachen, maar die is een moppenboekje aan het lezen. Dus niet dat hij jou uitlacht, hoor. Dat wil even daarvan af zijn. Maar oké, Portland Rider Music at online.nl, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, zeg.
1: Een kaartje doorgeven.
0: Hebben we nog meer? Oh, kijk, ik krijg een kaartje. Mooi zo. Nou, en mochten jullie dat thuis allemaal niet om te kunnen onthouden, dan is een mail richting stage2us.nl ook voldoende. En dan zal ik wel zorgen dat het bij de dames en heren terechtkomt. Altijd gezellig, altijd leuk. Ik wil het interview besluiten met nog een stukje favoriete muziek. In dit geval van jou, Rick. Want jij zei al gelijk volmondig, ja, ik wil de Ramones horen.
1: Ja, klopt. Lekker.
0: Ja, inderdaad. En een bepaald nummer ook nog, hè?
1: Pet Sematary.
0: Oké. Nou, die gaan we draaien. En dat doen we na de volgende mededeling. En daarna kunnen jullie weer gezellig plaatsen nemen op het WOS-podium voor de tweede set.
1: Top.
0: Portland Rider. Okido. Nou, daar gaan we. Gezellig.
5: Stage.

0: Ja, dat is lekker toch? De Ramones lang niet gehoord, zeggen. De Pet Sematary, en dat was op verzoek van de gitarist en zanger van, songwriter van natuurlijk, van Portland Rider. Nou, die staan er wel helemaal klaar voor. En na de volgende mededeling dan gaan ze nog voor jullie spelen.
1: Concertbezoek duurt. Bij Stage heb je gratis toegang en zit je op de eerste rij.
2: Het volgende nummer is Frozen Plans. Eigenlijk een nummer tegen alle oorlogen. Protestzong.

0: Dat was Promised Land. Het volgende nummer is Call of the Wild. Geïnspireerd op het boek van Jack Call London.
1: Not Promised Land.
2: Call of the Wild.
0: A Call of the Wild.

0: Wat een hele...
1: Dat was de sessie alweer. We've got to go. We willen graag blijven, maar helaas, we've got to go.
0: Wat een heerlijke band is dit, dames en heren thuis. Portland Rider hoorden jullie de afgelopen minuten, kwartier. En ja, zeker de moeite waard om deze dames en heren een keertje live te gaan bekijken. Je hoort dus hier vanavond hier op de radio bij de WWS in stage. En ja, zo gaat dat, hè. Iedere week weer een andere band of singer-songwriter. Helemaal leuk.
2: Hey, kijk!
3: De grootte der aarde.
4: Of je favoriete band uit de regio live.
3: Je hoort het in stage.

Wat een lekkere plaat is dat van Royal Blood en Figure It Out hier bij de WWS. En dat was ook nog een keertje een plaatje van een van de... een verzoekplaat van een van de bandleden van vanavond. Dus ja, dat was wel even genieten deze hoor. Over genieten gesproken, dit is Alex Warren en Fever Dream.

meer dan fantastisch deze. Je kent hem misschien van Elvis Presley natuurlijk, van heet hij My Boy. Maar Fabienne heeft er een Nederlandstalige tekst opgezet en samen gezongen met Rob van Reewijk een aantal maanden geleden. En dan heette het Altijd Heel Dichtbij. Nou, al is het warm in de studio, ik krijg er nog steeds kabelrillingen van. Maar dat is misschien iets wat ik als muziekliefhebber krijg. Ik heb geen idee. Hey, het zit alweer bijna op. Het is 13 minuten...

13 en ik heb nog een paar platen voor je. Waaronder Phil Collins en Do You Remember? Ruben Hillen en The 20 Seconds. En deze van Player en Baby Come Back hier bij de WWS. Ik maak er een mooi weekend van. Ik spreek je graag volgende week vrijdag weer. Zelfde tijd, dezelfde golflengte met een nieuwe band en een nieuwe uitzending. Hoi!

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
4: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
3: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering.

ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk...

Geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.